0: Rechtsstaat, jouw radio. Rechtsstaat FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond een partij zwaar vuurwerk aangetroffen. Zo gaan hem honderden kilo's. Het materiaal is in beslag genomen. Bij de actie waren onder meer de explosieve expert van de politie betrokken en de explosieve opruimingsdienst van het leger. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het afgevoerd. Ook zou er, volgens mensen ter plaatse, met het vuurwerk geknoeid zijn en zijn er explosieven van gemaakt. Dat zou later nog tot ontploffing worden gebracht. De bewoner zou zijn aangehouden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositieleden hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen zijn het er niet mee eens met de plannen van Zegers om betaald parkeren in de stad in te voeren. Zo jaagt ze de Rotterdammers alleen maar op kosten, zegt Leefbaar. De motie van wantrouwen haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken, waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen in gesprek te gaan over geweld en mishandelingen die er spelen. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgingen op sociale media, waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan. Het zou vooral gaan om leerlingen die zitten op de Sprong en het Loket. 2 scholen in hetzelfde gebouw. Voor de zomervakantie zou de

0: piek zijn geweest in video's van geweld. Die zouden vooral worden gedeeld via TikTok. Op de beelden is te zien dat kinderen worden gedwongen om sorry te zeggen, terwijl ze meerdere keren worden geslagen. Dat gebeurt alleen niet alleen bij jongens, maar ook bij meiden. De politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden. Justitie eist 5 jaar cel tegen een 24-jarige vrouw uit het Limburgse Geleen voor betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaamse loodgieter Ron van Uffelen begin 2024. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen. Daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. Vermoedelijk was dat een foutje. Verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Ron van Uffelen. De explosies bij het huis van de loodgieter zorgden destijds voor onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de vroege ochtend lokaal eerst wat mist. Verder vrij veel zon en overal droog. Het is 20 graden en dat is best zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon, het blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond een partij zwaar vuurwerk aangetroffen. Zo gaan om honderden kilo's. Het materiaal is in beslag genomen. Bij de actie waren onder meer de explosieve expert van de politie betrokken en de explosieve opruimingsdienst van het leger. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het afgevoerd. Ook zou er, volgens mensen te plaatsen, met het vuurwerk geknoeid zijn en zijn er explosieven van gemaakt. Dat zou later nog tot ontploffing worden gebracht. De bewoner zou zijn aangehouden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositieleden hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen zijn het er niet mee eens met de plannen van Zegers om betaald parkeren in de stad in te voeren. Zo jaagt ze de Rotterdammers alleen maar op kosten, zegt Leefbaar. De motie van wantrouwen haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken, waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen in gesprek te gaan over geweld en mishandelingen die er spelen. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgingen op sociale media, waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan. Het zou vooral gaan om leerlingen die zitten op de Sprong en het Loket. 2 scholen in hetzelfde gebouw. Voor de zomervakantie zou er een piek zijn geweest in video's van geweld. Die zouden vooral worden gedeeld via TikTok. Op de beelden is te zien dat kinderen worden gedwongen om sorry te zeggen, terwijl ze meerdere keren worden geslagen. Dat gebeurt alleen niet alleen bij jongens, maar ook bij meiden. De politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden. Justitie eist 5 jaar cel tegen een 24-jarige vrouw uit het Limburgse Geleen voor betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaamse loodgieter Rolf van Uffelen begin 2024. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen. Daar vond de politie

0: aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. Vermoedelijk was dat een foutje. Verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Ron van Uffelen. De explosies bij het huis van de loodgieter zorgden destijds voor onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024, daarna hielden de aanslagen op. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de vroege ochtend lokaal eerst wat mist. Verder vrij veel zon en overal droog. Het is 20 graden en dat is best zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon, het blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond een partij zwaar vuurwerk aangetroffen. Zo gaan om honderden kilo's. Het materiaal is in beslag genomen. Bij de actie waren onder meer de explosieve expert van de politie betrokken en de explosieve opruimingsdienst van het leger. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het afgevoerd. Ook zou er, volgens mensen te plaatsen, met het vuurwerk geknoeid zijn. En zijn er explosieven van gemaakt. Dat zou later nog tot ontploffing worden gebracht. De bewoner zou zijn aangehouden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositieleden hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen zijn het er niet mee eens met de plannen van Zegers om betaald parkeren in de stad in te voeren. Zo jaagt ze de Rotterdammers alleen maar op kosten, zegt Leefbaar. De motie van wantrouwen haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken, waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen in gesprek te gaan over geweld en mishandelingen die er spelen. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgingen op sociale media, waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan. Het zou vooral gaan om leerlingen die zitten op de Sprong en het Loket. 2 scholen in hetzelfde gebouw. Voor de zomervakantie zou er een piek zijn geweest in video's van geweld. Die zouden vooral worden gedeeld via TikTok. Op de beelden is te zien dat kinderen worden gedwongen om sorry te zeggen, terwijl ze meerdere keren worden geslagen. Dat gebeurt alleen niet alleen bij jongens, maar ook bij meiden. De politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden. Justitie eist 5 jaar cel tegen een 24-jarige vrouw uit het Limburgse Geleen voor betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaamse loodgieter Rol van Uffelen begin 2024. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen. Daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. Vermoedelijk was dat een foutje. Verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Rol van Uffelen. De explosies bij het huis van de loodgieter zorgden destijds voor onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de vroege ochtend lokaal eerst wat mist. Verder vrij veel zon en overal droog. Het is 20 graden en dat is best zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon. Het blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van

0: Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond een partij zwaar vuurwerk aangetroffen. Zo gaan om honderden kilo's. Het materiaal is in beslag genomen. Bij de actie waren onder meer de explosieve expert van de politie betrokken en de explosieve opruimingsdienst van het leger. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het afgevoerd. Ook zou er, volgens mensen te plaatsen, met het vuurwerk geknoeid zijn en zijn er explosieven van gemaakt. Dat zou later nog tot ontploffing worden gebracht. De bewoner zou zijn aangehouden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositieleden hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen zijn het er niet mee eens met de plannen van Zegers om betaald parkeren in de stad in te voeren. Zo jaagt ze de Rotterdammers alleen maar op kosten, zegt Leefbaar. De motie van wantrouwen haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken, waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen in gesprek te gaan over geweld en mishandelingen die er spelen. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgingen op sociale media, waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan. Het zou vooral gaan om leerlingen die zitten op de Sprong en het Loket. 2 scholen in hetzelfde gebouw. Voor de zomervakantie zou er een piek zijn geweest in video's van geweld. Die zouden vooral worden gedeeld via TikTok. Op de beelden is te zien dat kinderen worden gedwongen om sorry te zeggen, terwijl ze meerdere keren worden geslagen. Dat gebeurt alleen niet alleen bij jongens, maar ook bij meiden. De politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden. Justitie eist 5 jaar cel tegen een 24-jarige vrouw uit het Limburgse Geleen voor betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaamse loodgieter Rol van Uffelen begin 2024. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen. Daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. Vermoedelijk was dat een foutje. Verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Rol van Uffelen. De explosies bij het huis van de loodgieter zorgden destijds voor onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de vroege ochtend lokaal eerst wat mist. Verder vrij veel zon en overal droog. Het is 20 graden en dat is best zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon, het blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.

0: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
3: Wij houden het Hollands. Drecht.

0: muziek, jouw regio.
1: Ja, en we zijn weer live, vrienden. Goedemiddag en welkom bij Wij Houden het Hollands. Ja, tot 2 uur vanmiddag. De Nederlandse artiesten bij ons in de studio. En dat zijn er heel wat vandaag. En we maken het weer gezellig. Randy Watsils is bij ons. En ook Jordi van der Boer in het eerste uur. En in het tweede uur komt Dave van der Wal. Nou ja, Dave van Dam moet ik zeggen. Dave van der Wal, dat is heel iemand anders. Tezamen met Ilse Visser. Dus we gaan het weer dik voor elkaar maken, zo dacht ik. En deze artiest die komt ook binnenkort bij ons langs in oktober. Dit is de nieuwe, de allernieuwste op de radio van Wesley Ponsen.

0: Ik zei al, binnenkort komt hij bij ons langs, maar dat is volgende week al, vrienden. Laat me niet alleen, Wesley Ponsen op de radio. 12 over 12, wij houden het Hollands met Rob de Leeuw. En dit is mooi, het is opnieuw uitgebracht. Hier is Jeff van Vliet, de zingende kok. En het is niet jouw fout.
1: Je vader maakt wel wat eten. Dus ga jij maar zitten, schat. Want je moeder

0: hem zo speciaal maken is die snik in die stem volgens mij, hoor. Het is niet jouw fout, voor de tweede keer uitgebracht door Jeff. Ja, ik moet eigenlijk zeggen Chef van Vliet. Ja, gelukkig zijn ze er weer. En, Randy voor het eerst, maar jij bent vaste klant bij ons natuurlijk, toch?
1: Ja, de TomTom hoef je niet meer aan, inderdaad.
0: Het adres kan je uit je hoofd,
1: ja,
0: jullie, toch?
1: Bijna, ja, bijna.
0: Hey, fantastisch dat je er bent. Leuk dat je er weer bent. En ja, we gaan er weer een feestje van maken het komende uur natuurlijk.
1: Nee,
0: en,
1: je zegt het verkeerd.
0: En dat is?
1: Fijn dat ik er weer mag zijn.
0: Ja, oh. Ja, ja,
1: nou, ja, zoek,
0: nou, ja. Ik voel me gevleid.
1: En de koffie smaakt wel heerlijk. Dus, ja.
0: Ik ben ook trots dat de meneer naast jou, en dat is Randy. Randy Watsales, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, we kennen elkaar nog niet, maar we hebben even kennis gemaakt.
2: Ja, hey, Randy. Hey.
0: Nou, wij konden elkaar echt nog niet.
2: Nee, ik was hier nooit geweest.
0: Ik heb al zelf al artiesten van jou over de vloer gehad, die allemaal positief over jou praten.
2: Want
0: naast het zingen, ja, heb je ook een productiehuis, om het zo maar te zeggen. Een studio.
2: Ja, studio, ja.
0: En, dat floreert de laatste tijd, Randy. Dat gaat goed, hè?
2: Het gaat de goede kant op. We mogen niet klagen, dus dat gaan we zeker niet doen.
0: Want grote namen komen bij jou langs. Ik hoorde net al Senna in de wandelgangen.
2: Van alles, ja.
0: Ja, noem er eens een paar op.
2: Senna, we zijn ook bezig met Ferry de Lid. Met Frank Masmeijer liedjes maken.
0: Wie niet?
2: Tim Schalks. Wat is bekend? Ja. Jordi van der Boer nog niet.
0: Nee, precies.
2: Dus dat zou eigenlijk wel een dingetje zijn.
0: Eén tweetje had ik net al gemaakt, ja, hè, toch?
1: Ja. Daarom hebben we maar even kennis gemaakt.
2: Ja, we hebben je even voorgesteld.
1: Je weet het nooit, hè.
0: Randy, wat bracht jou ertoe om zelf weer eens een keer weer wat uit te brengen?
2: Nou, ik ben natuurlijk begonnen met het zingen eigenlijk. Ja. Daar is het allemaal mee begonnen. En,
0: of moeten we de vraag omdraaien? Toch?
2: Dat kan ik niet verstaan, denk ik. Als je wat tevoren zegt, dan sta ik hem niet.
0: Waarom ben je een studio begonnen?
2: Dat is eigenlijk heel toevallig gegaan. Ik zong natuurlijk, daar is mee begonnen. En op een gegeven moment ging ik demo's maken van mezelf. En dat werd steeds groter. Dus eigenlijk vanuit daar is het uitgebouwd. En toen op een gegeven moment zeiden mensen van, kunnen we niet een keer gaan zitten om een demo'tje van mij te maken? Ja, dat kan. En toen dacht ik van, waarom zou ik dit nog allemaal naar een andere studio sturen? Waarom ga ik dit niet gewoon zelf doen?
0: Ja, precies.
2: Toen gewoon echt uren, dagen, weken, maanden ingestopt en tijd en uitgebouwd. En zo elke keer een beetje verder gekomen. En nog steeds. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. Zo is het gekomen.
0: Ja, maar je doet het niet zomaar, hè? Je moet het wel een beetje in je hebben, toch? Om dat te doen.
2: Ja.
0: Je bent niet zomaar een engineer, toch?
2: Nee, en je kan er niet van naar school. Dus er zijn geen opleidingen voor. Het is dus gewoon heel veel fouten maken. En dan op een gegeven moment dan komt het een keer goed.
0: Ja, vallen en opstaan.
2: Vallen en opstaan. Ja. Zolang je maar één keer meer opstaat, is het goed.
0: Zo is het. Jordi, we gaan weer even terug naar jou. Ook al zo'n tijd bezig. Ik zat er net even door je Spotify-lijst in. Maar volgens mij zijn die liedjes die jij al gemaakt hebt ook niet meer te tellen, hè?
1: Nee, ik kan ze sowieso niet meer tellen. Nee, volgend jaar 20 jaar in het vak. Dus we lopen al een aardig jaar, wat jaartjes mee.
0: 20 jaar, is dat één grote roze droom of niet? Is dat ook met vallen en opstaan?
1: Nou, dat is zeker met vallen en opstaan. Maar weet je, van vallen en opstaan word je inderdaad niet slecht. En wat Randy ook al zegt, als je één keer meer opstaat dan valt. En ik vind ook, als je juist valt, en dat kun je benaderen als vallen. Het zijn ook leermomenten.
0: Ja.
1: En het zijn ook de dingen waardoor je groeit. Als mens, maar ook wel als muzikant, vind ik. Maar ik weet niet hoe Randy erover denkt.
2: Absoluut.
0: Twee stappen vooruit, één achteruit, toch? Dat is het hele leven.
1: Ja, en weet je, je moet gewoon doen waar je hartje ligt. En er alles voor willen doen. Mm-hmm. En veel voor moeten laten, dat is het dan ook wel weer zo. Maar uiteindelijk is het wel zo dat ik al volgend jaar 20 jaar in het vak zit. Waarvan sinds 2014 fulltime. Dus ja, hé. Hey. Mijn pak is het niet meer af, hè?
0: Nee, zo is het. Zullen we de nieuwe gaan doen? Het is het liefst de hele nacht.
1: De hele nacht. Het is nog vroeg, maar...
0: Ja, je moet even leggen...
2: Waar gaat het dan over?
0: Ja, precies.
1: Nou, jij kunt heel veel dingen daaraan koppelen, hè? Het liefst de hele nacht. Dat kan met je meisje zijn. Dat kan op stap zijn met je vrienden.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is best een breed begrip.
0: Ja. En het is maar hoe je het zelf beleeft.
1: Het is maar hoe dat je het zelf beleeft.
0: We gaan hem draaien. Hier is de Jordi van den Boer.

0: me winnen, Randy Watsils. Dat was jouw nieuwe track, Randy.
1: De nieuwe.
0: Ja, de nieuwe. Ja. Lekker hoor. Hey, lekkere single.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dus, lekker fris. En wat is nou het succes van een goede single?
1: Ik heb geen idee. Nee. Ik denk dat het belangrijk is dat je er zelf sowieso niet te veel verwachting bij moet hebben. En gewoon maar je best moet doen, hard blijven werken. En ik denk dat vanzelf een keer loont of zich gaat uitbetalen, zeg maar, in succes. Ja. Ja. Ik hoorde de verhaal ook van Justin met Cheerio. Dat was helemaal niet gepland. Ze hadden gewoon, ze moesten iets brengen. En
0: gekker nog, hij zei dat
1: die lag nog.
0: Eerst had hij hem afgewezen, weet je wel.
1: Ja, en, ja. Ja. Deze plaat lag klaar, maar die wilden ze eigenlijk niet nu uitbrengen. En toen hadden ze niks anders. Toen zei ze, ga het maar doen. Ja, dus dat is, hoe toevallig kan het zijn? Ja.
0: Zo is het.
1: Ja, ik geloof ook niet dat Rutger heel veel verwachting had toen hij dit maakte. Of dat het zo ging worden als het nu is. Dat
0: was bij Rutger wel een lucky shot natuurlijk.
1: Ja, toch? Natuurlijk. Ja,
0: afscheid dus genomen van zijn platenmaatschappij. En hij brengt dit uit op in eigen beheer.
1: Ja.
0: En ja, het is raak.
1: Soms loopt het zo, ja.
0: That's life.
1: Ja, ja. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je overal niet te veel verwachting maar hebt. Gewoon hard werkt, goed je best doet. En uiteindelijk komt het allemaal goed,
0: ja, maar,
1: denk ik.
0: Maar jij bekijkt het ook een beetje van de andere kant, hè? Van de productiezijde, toch?
1: Ja.
0: Ja, dan zit je wel op een andere stoel, denk ik.
1: Ja, het is wel fijn, weet je wel. Omdat je dus ook zingt en gezongen hebt en heel lang al best wel lang meedraait, weet je ook wat er een beetje speelt. Weet je, ja. Ja, dus dat is wel fijn. Dus ja, Ik ga nog heel vaak ook op onderzoek, zeg maar, in de kroegen wat een beetje speelt en zo. Ja.
2: Oh, is dat je excuus?
1: Dat is mijn excuus. Dat zeg ik thuis altijd. Ik zeg, dan moet ik werkonderzoek.
0: Ze zijn bij ons, Randy Watsils en natuurlijk ook Jordy van der Boer. En we praten zo verder.
3: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: En natuurlijk ook in Zuid-Holland op DAB+, vrienden. Dus je kan ons overal beluisteren.

0: 25 jaar na de eerste release. Frans Bauer, tezamen met Billy Dans en natuurlijk ook Afro Bros. Ja, zo heet die, die man. Kan er ook niks aan doen. We gaan even terug naar onze gasten. Want Jordi, ja, de loterij, ja, dat was begin dit jaar volgens mij. Hè? Wanneer was dat?
1: 17 april precies.
0: Kijk, precies. Toen was je voor de laatste keer hier. En, was,
1: ik heb een huiswerk gedaan.
0: Ja. Hé, hey, maar ook een lekker nummer. En ja, hoe heeft hij het eigenlijk verder gedaan? Was dat...
1: Nou ja, voor mij zijn er eigenlijk drie werelden. En ik weet niet of dat want Randy, weet je, had het net met Randy over dat hij op een dubbele stoel kan zitten als producer. Maar voor mij zijn er drie werelden. Dat zijn je live optredens, dat is Spotify en dat is radio en televisie. En ik moet zeggen dat de laatste...
0: Je kan niet één onderdeel weg hebben, hè? Weghalen. Want je hebt ze alle drie nodig, toch?
1: Nee, het valt en staat echt wel met elkaar. Alleen, wat je heel erg merkt, zeg maar, bij de ene plaat doet hij het weer wat beter in het land. Waardoor hij op Spotify later weer gaat groeien. Of bij radio en televisie. En bij de andere begint hij vanaf het begin af aan. Op radio en televisie goed. Waardoor Spotify weer... Dus het heeft echt wel met elkaar te maken. En ik moet zeggen, als ik kijk naar Loterij... doet het vooral live heel goed. Heeft het op de radio fantastisch gedaan. Ja, en die streams blijven lekker doorgaan.
0: Dus, zal zo'n nummer over 2-3 jaar nog in jouw...
1: Ja, absoluut. Want ik ben nu echt aan het bouwen. Ik heb nu eindelijk voor mijn gevoel een lijn gevonden waarin we wat volwassener worden. En waarin we wat actueler worden. En een lijn al met drie liedjes, zeg maar, die echt wel op elkaar aansluiten. En ook een liedje Tikkie Tikkie nog steeds bij past. Ik heb...
0: Tikkie Tikkie komt nooit meer van jou af natuurlijk,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, zeker niet. Ik jou zo meteen een Tikkie Tikkie. Dat is prima.
0: Volgens mij, elk optreden doe je hem nog, toch?
1: Ja, zeker. Oh ja, nee, weet je, uiteindelijk is het daar voor mij wel mee begonnen. En daarvoor heb ik natuurlijk al platen uitgebracht. Alleen Tikkie Tikkie was voor mij wel weer een nieuwe deur. En ja, die heeft wel landelijk ook wel wat betekend. Dus nee, die ga ik nog zeker, die neem ik nog zeker mee.
0: En eens wisten we wie Jordi van der Boer was. En dat is mooi met zo'n plaat natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Dat was onze eye-opener.
1: Ja.
0: En toch gaan we de loterij doen. Nou. Hier is hij, Jordi van der Boer.

0: Heerlijk nummer van Jordi van der Boer natuurlijk.
1: Hij is bij ons vandaag. En dit was zijn lot uit de loterij.
2: En dit is de nieuwe regiotip.
1: 11 oktober is hij bij ons, Robert Leroy. En hier is de remake van een oud nummer van hem. Doe niet zo stom. En dat is deze week de regiotip.

0: Ja, bij elke single komt hij al een keer langs. Deze Robert Leroy. En ik vind het altijd een fijn mens. En ja, dan moet even over fijne mensen hebben. Jordi van der Boer en Randy Watsheels.
1: Potverdorie.
0: Ja, zeker.
2: Bedoelt hij nou jou?
1: Ik denk dat hij jou bedoelt. Hij kent mij nog niet.
0: Jongens, we hebben Brabantse gezelligheid in huis. En dat is altijd goed, toch?
1: Altijd lekker.
0: Ja, altijd lekker. Gezellig. Hey Randy, het wordt tijd aan een rondje gaan geven, vriend.
1: Een rondje geven? Ja, doen een rondje koffie van mij dan.
0: Ja, wat denk je van mij? 2024. Wat, kan je hem nog herinneren of niet?
1: Wat drink je van mij? Ja, zeker, zeker, zeker. Nou ja, ik durf het weinig meer te zeggen in de kroeg, want het kost veel tegenwoordig.
0: Ja, even aanhakend op jouw onderzoek natuurlijk,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja, inderdaad, ja. Daarvoor mojito, wat drink je van mij? Ik heb een tijdje een alcoholprobleem gehad, blijkbaar wel.
2: Het is wel fijn, want dan kun je daarna gewoon een bondje vragen, gewoon in de belasting indienen.
1: Gewoon boeken, alles zaken.
2: Bedrijfsuitje.
1: Ja, dus bedrijfsuitje, met personeel.
0: Zo is het.
1: Eenmanszaak.
0: Zullen we hem doen?
1: We gaan hem doen.
0: Op de radio hier in Drechtsteden. Randy Botsheels.

0: Ja, dat was hij natuurlijk. Vincent, onze vriend uit... waar komt hij vandaan? Volgens mij Oosterhout, hè, Jordi, toch?
1: Ja,
0: zeker. Nou, we zitten weer even met de microfoon open, jongens. En ja, we hadden het net over Tikkie, Jordi, maar ik wil hem toch weer een keer gaan draaien.
1: Ja, dat is...
0: Het blijft zo'n lekker nummer. En,
1: 2018 alweer.
0: Ja. Wat gaat de tijd toch hard, hè?
1: Tikkie. Ik leer Rennie kennen. Best een leuke, amicale man.
0: Ja, zeker, hè? Ja, je mag meer komen, hoor.
1: Ja, mag, ja, mag
0: oh, tenminste, als hij nog wil, eigenlijk.
1: Ja, ja. Kraak. Ja.
2: Ja, leuk. Ja, zeker.
1: Oh, wat slappe klets.
0: Nou, lekker man. Zo is het toch?
2: Het is toch weekend. Hè?
0: Elke zondag tussen 12 en 2 doen we dat, Jordi, toch? Jarenlang.
1: Ja, dat is wel echt heel leuk.
0: Ja. Was je trouwens met Tikkie Tikkie ook al bij ons? Zit ik me af te vragen.
1: Volgens mij was dat de eerste keer dat ik nog in jullie oude locatie...
0: Ja, precies.
1: Ja. Overigens was toen daar ook al de cake heel lekker. Ik heb me vandaag overgeslagen omdat ik net een boterham op had.
2: Ik was al bijna aan mijn cake.
0: Je was al langs het tankstation geweest.
1: Nee. Ik heb thuis gewoon lekker een broodje gegeven.
0: Frikandelbroodje en
2: een chocomel, een Red Bull.
1: Oh, en een cola light, jongens, hè, voor de calorieën.
2: Ja, een leeg blikje.

0: Ja, wil ik er als je dat weer even terug hoort. Dat tikkie tikkie tikkie van Jordy van der Boer natuurlijk. Je evergreen, vriend.
1: Ja, ik hoop dat je nog heel lang mee mag. Ja,
0: dit verslijt gewoon nooit meer.
1: Nee, ik denk dat het wel mainstream is voor de meeste mensen. Ik vind het altijd wel prima om te horen. Vinden ze het liedje niet leuk om thuis te draaien, dan vinden ze het prima als die langskomt.
0: Ja, maar je moet toch gelijk dit hebben met een liedje, weet je wel. Moet er gelijk aan zijn, denk ik.
1: Ja, maar goed, weet je, je hebt natuurlijk ook liedjes die je draait als die langskomt en die skip je dan niet verder. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk ook liedjes die je denkt van, nou, vind ik niet zo leuk, die skip ik gelijk verder.
0: Ja, maar net wat je net zei, van een liedje, ja, na een paar weken gaat die pas leven, weet je wel. Want dat zie je ook op de Spotify-streams. Dat vind ik gek.
1: Ja, maar weet je wat het is? Ik sta heel anders in de wedstrijd als misschien mijn andere collega's. Mm-hmm. Bij heel veel collega's moet die gelijk scoren. Alleen ik denk dat je... onze wereld is geen sprint, maar is echt een marathon. Mm-hmm.
0: En soms loop je een halve en soms een hele.
1: Ja, en dan doe ik het liever in de muziek dan dat ik het echt moet doen. Want ik heb nog nooit een marathon kunnen lopen.
2: Maar, ik heb er wel heel vaak over gedroomd, dat wel.
1: Ja, zwetend word je dan wakker.
2: Ja, zwetend word je
1: wakker. Nee, ja, weet je, als je achter je producten staat en hij wordt live opgepikt en op de streams en op de radio. En weet je, dan komt het vanzelf wel een keer.
0: Eigenlijk hebben jullie het mooiste beroep van de wereld, toch? Even resumerend.
1: Ja, het voelt voor mij niet als werk, maar ik weet niet hoe Randy erin zit. Maar...
2: Ja, het is gewoon een hobby, uit de hand gelopen hobby. En zo voelt het nog steeds.
0: Ja, vooral produceren denk ik ook, hè, toch?
2: Het is gewoon mooi, ja.
1: Ik hou er al bijna 20 jaar mensen mee, ben ik gek.
2: Echt waar? Ja, ik nog niet zo lang, maar ik ben ook wel goed op weg. Ja. Maar ik vond het, ik had het net over met die liedjes van jou. Ik vind dingen ook leuk, liedjes. Zoen in de kroeg. Je woont ook bij je moeder, dat is ook een topper.
1: Ja, je woont hier bij je moeder. Ja,
2: woon je nog bij je moeder?
1: Ik ben blij dat ik over 10 minuten weg moet. Nee, grapje.
0: Jordy, echt. Langer is niet uit te houden met hem.
1: Ja, heerlijk.
2: Het is niet voor niks dat ik er wel een ben.
1: Voor de mensen die nu inschakelen, we hebben het heel gezellig hier.
2: Ja, dus, zo het is het. Top.
0: We gaan dadelijk verder praten natuurlijk. En we draaien allebei jullie singles nog een keertje. Maar eerst even Simone Eversdijk op de radio.

0: ook een klein beetje regio-talentje deze. Simone Eversdijk komt uit Zevenbergen, net over de brug. Dus lekker dichtbij. Ja, maar jij komt ook lekker dichtbij, toch, Randy?
1: Rijsberg, onder Breda. Ja, dat is een half uurtje rijden.
0: Ja, precies.
1: Ruim, ja.
2: Hij is op de fiets.
1: Kruipend. Kruip naar huis.
0: Leuk dorpje, toch?
1: Of, ja, gezellig. Ja, zeker. Lekker Brabants gewoon. Doe maar normaal, doe ik gek genoeg.
0: Precies. En dan moet je vooral hier komen natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, de toekomst, ja, die zit er wat dat betreft voor jou rooskleurig uit, Randy, toch?
1: Ik hoop het. Ja, je weet het nooit, hè?
0: Producties, die gaan maar door natuurlijk,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, het is wel echt gek huis in de studio. En ik hoop dat het ooit ook wel eens een beetje afneemt. Dat het bijvoorbeeld een paar maanden wel rustiger is. Maar het is altijd gek huis.
0: Is het ooit wel bij te benen, weet je wel? Manfred ook wel eens hoor van, jee.
1: Nou ja, het is op zich is het wel bij te benen. Alleen het is gewoon heel erg jammer dat ik geen nee kan zeggen. Want ik probeer altijd iedereen gewoon...
0: Je bent echt de pleaser.
1: Te helpen. Nee, dat valt wel mee. Alleen, ik kan geen nee zeggen. Ik zou iets meer nee moeten zeggen. Dan had ik iets meer rust voor mezelf in kunnen bouwen. Maar,
0: en dan kan je ook iets meer plaatjes zelf uitbrengen, toch?
1: Dat zou dan ook kunnen. Maar dat is nou ook allemaal lastig. Want het is gewoon echt gekkenhuis.
2: Goeie titel voor een plaat trouwens.
1: Gekkenhuis.
2: Of ik zeg geen nee.
1: Ik zeg geen nee.
0: Ja. Gekhuis heb
1: gaan we direct over praten, Jordi. Leuk. Nieuwe single Jordi van de Boer. Ik zeg geen nee.
0: Gekhuis heb Mick Arre. Een van de laatste singles was van hem natuurlijk.
1: Oké.
0: En Jordi, met jou, je blijft gewoon lekker je ding doen natuurlijk. En in de toekomst hebben we nog te vele studiobezoekjes natuurlijk. Je zit bij Fantastisch Management ook. Iemand die het ook al...
1: Hoe noemt hij jouw vrouw? Management. Is dat management?
2: Goed, terug naar de orde van de dag.
0: Precies. Hey, gewoon lekker door blijven gaan. En we blijven hem natuurlijk het liefst heel de week nog door blijven draaien. Maar het liefst heel de nacht.
2: Ja, dat is top.
0: Niet in de nacht natuurlijk. Dankjewel dat jullie allebei hier wilden zijn. En tot in de toekomst. Laten we het zomaar even afspreken.
1: Jullie bedankt voor de tijd en moeite.
2: Tijd vliegt als je het naar je zin hebt.
0: Zo is het. Voor me winnen. We gaan beginnen met jouw nummertje natuurlijk, Randy. En super. Daarna komt het liefst de hele nacht van Jordi. Tot de volgende keer, jongens.
2: Dankjewel.
1: Hoi. Dankjewel. Hoi.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil culturele hoofdstad van Europa worden. Het stadsbestuur heeft het voorstel neergelegd bij de gemeenteraad. Als die groen licht geeft, kan de officiële aanvraag worden ingediend. Het doel daarvan is om de cultuur in de stad of regio de spotlight te zetten. Rotterdam was in 2001 culturele hoofdstad. Het jaarprogramma trok destijds 2 miljoen bezoekers. Vooraf was er wel veel discussie over de hoge kosten. Elk jaar mogen 2 landen een culturele hoofdstad aanwijzen. In 2033 is Nederland aan de beurt. Het dagelijks leven in ons land is in september 3,4% duurder geworden. Daarmee is het inflatiecijfer 0,1% hoger dan de maand ervoor, zegt het CBS. Alleen in mei lagen de prijsstijgingen hoger. Het inflatiecijfer wordt vooral gestuurd door de prijs van benzine en diesel. Boodschappen zijn wel iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder gaan worden, is het idee. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plekken uit op geweld, zegt de NOS-correspondent Saskia Houtuin.
2: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België en Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. De scholieren protesteren tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Oud-Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft vannacht met Curaçao opnieuw een wedstrijd in de Nations League gewonnen. Tegen Trinidad en Tobago werd het 1-0. Curaçao won eerder al 2 wedstrijden tegen Nicaragua en Costa Rica. Het staat nu met 9-3 bovenaan in de groep. Dit weekend speelt Curaçao opnieuw tegen Trinidad, maar dan een uitwedstrijd. Het weer bij ons in de regio. Het is een dag met redelijk wat zon. Het is droog. 20 graden, vrij zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon, het blijft droog. En dan opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, 3 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer file. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Jouw radio, jouw muziek, jouw regio.
1: Inderdaad. En daar gaat hij weer. Het is 8 minuten over de klok van 1 uur. Het is vandaag 27 september. En de Nederlandse artiesten die... Die zijn allemaal binnen, ja zeker. En ze zijn ook alweer gegaan natuurlijk. Randy Watsels en natuurlijk ook Jordy van der Boer waren onze gasten in het eerste uur. En we zijn weer live jongens, we zijn weer live op de zenders Drechtstad FM 105 MHz en 95.7 voor Dordrecht. We zijn ook live in Atos, Atos Radio's van Zwijndrecht, Heer Jansdam en Hendrik de Wambacht op de 106.1. Radio Ridderkerk, natuurlijk ook welkom daar, 105.7 en niet te vergeten... Merve Radio en die zit op de 105.4. Dat is voor Sliedrecht en Hardingsveld Griesendam natuurlijk. Eind oktober komen ze naar ons toe. Deze Els Bakker en Jaman. En wat hebben ze weer een heerlijke single uitgebracht. Een oudje van Els Bakker. Hier zijn ze met De Sleutel van Mijn Hart. Goedemiddag.

van vandaag 27 september. Het is 12 minuten over. En Els Bakker en Jaman. Ja, de sleutel van mijn hart. En inderdaad, ik zei het al, eind oktober, volgens mij de 25e, zijn ze bij ons in de studio. En zo dadelijk Ilse en Dave van Dam bij ons. En we gaan dit stels stapelen. Dus blijf luisteren. We maken het gezellig. Eerst

0: Nog niet zo lang geleden is die vader geworden, deze Donny Ponce. En Huisje aan de Amstel, ja, een leuk singeltje van die dat. En die blijven we natuurlijk draaien bij Dresdstad FM. Ja, ik heb je nog nooit zoveel zien poseren, Dave.
1: Maar daar ben ik zo goed in, joh. Dat is toneelervaring, joh. Dus dat doe ik in geen één ruk door. Dat is geen probleem.
0: Welkom allebei voor de eerste keer bij ons, bij Wij Houden het Hollands. Leuk dat jullie er zijn, in ieder geval.
1: Zeker.
0: Wat ik me afvraag, ja, ik denk dat social media de factor is dat jullie elkaar hebben gevonden, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Nou ja, nee, eigenlijk radio.
1: Ja, ook niet, ja, inderdaad, radio.
0: dat moet je even vertellen, Isa.
2: Ja, nou ja, ik was begonnen met Kusje Hier, Kusje Daar, eerste liedje wat we hadden uitgebracht.
0: Ja.
2: En toen mochten we bij Slok FM komen en daar hebben we Dave leren kennen, want die was er toen ook. En toen is het inderdaad wel een beetje social media. Wij waren aan het livestreamen en zeiden we, laten we TikTok maken. Het was één grote chaos bij de radio, super gezellig. Ja. Maar toen dachten we, er is wel een klik, het is hartstikke gezellig. En toen zijn we met z'n allen wezen eten. En
0: van het een komt het ander, toch?
1: Ja, precies.
2: Ja, ja, toen dachten we, nou, wie weet kan hier wel een leuke samenwerking uitkomen.
0: Laten we even naar jou gaan, Ilse. Jij bent een TikTok-sensatie, om het zo maar te zeggen, toch?
2: Ik vind het lief dat je het zo noemt. Ja, het is gewoon een beetje een uit de hand gelopen hobby. En we groeien steeds meer en mensen vinden het leuk. En ik vind het ook zelf ook echt superleuk. En het is echt wel een beetje booming momenteel.
0: Dus, wat maakt jou speciaal dan op TikTok?
2: Nou ja, kijk, ik vind het belangrijkste, je moet doen wat je zelf leuk vindt. Mm-hmm. Dus dat is ook eigenlijk altijd de boodschap wat ik zelf
0: vandaar dat wij al jaren hier zitten natuurlijk.
2: Ja, nou, dat is
1: wel belangrijk. Ja, toch? Ja, zeker.
2: Nee, dus dat is altijd wel een beetje de boodschap die ik mee wil geven. En daarnaast, ik neem mensen gewoon in mee in wat we doen. Dus dat is inderdaad van bergbeklimmen tot marathon lopen, tot een misverkiezing heb ik gedaan. Het is ooit begonnen bij Just Dance, maar ook het koken nemen we mensen mee. Als ik ga barbecuen nemen we mensen mee. Als we een uitje hebben nemen we mensen mee.
0: Bij alles wat je doet neem je iedereen mee.
2: Ja, ja, we laten het gewoon eerlijk zien. En het is gewoon echt, het is gewoon echt, zeg maar.
0: De laatste tijd heb je Nederlandse artiesten gevonden, hè? Marco Kraats heb je ook al wat meegedaan, toch?
2: Ja, klopt. Op een gegeven moment dachten wij, hoe leuk is het om samen met de kijkers een liedje te gaan schrijven. Dat het eigenlijk van iedereen, voor iedereen is. Dus daar zijn we toen mee begonnen. En toen leerden we inderdaad Marco Kraats kennen, ook via TikTok. En toen hebben we TikToks met hem gemaakt in de achtertuin. Het was super gezellig. Dus zij hadden aan hem gezegd van, nou, het lijkt ons ontzettend leuk om een keertje dus met kijkers naar de studio te gaan. Nou ja, geen idee hoe het werkt. Nog nooit met erin verdiept of niet mee bezig geweest. Nee. En hij zei, nou, ik ga jullie wel helpen. Ik weet hoe wel werkt. Nou, dat was dus bij Randy, die hier net zat.
0: Ja.
2: Zijn we daarbij naar de studio geweest. En hij heeft ons daarmee geholpen.
0: En we hebben hem een uur lang hier gehad. Maar wat een energie heeft die gozer. Ja, niet te geloven.
2: Geweldig. Maar toen zijn we dus Marco mee naar de studio. Marco Kraats. En
0: bij
2: Randy de studio in.
0: Ja.
2: En toen uiteindelijk bleek het zo leuk te zijn dat Marco Kraats dus ook meedeed in het eerste liedje. Ja, fantastisch. Dan heb je gewoon gelijk een echte feestartiest in je eerste eigen single. Nou, dat is
0: gaaf,
2: bizar.
0: Toch? Ja.
2: Ja, en toen dacht ik wel van, nou, we mochten dus ook een aantal keer met hem mee optreden. En ja, daar heb ik toch wel echt ontdekt dat ik het fantastisch vind. Ik heb altijd al wel van entertainen gehouden. Maar ja, zingen,
0: smaakt
2: ik
0: meer?
2: Wist van mezelf dat dat niet mijn beste kant is, zeg maar. En toen dacht ik, ja, nou ja, zeker, smaakt naar meer.
0: Uh-huh.
2: Dus toen heb ik gezegd van, nou, we gaan trainen, oefenen. We gaan er gewoon mee aan de gang, want hier wil ik echt in door. Want ik vind het echt zo gigantisch leuk.
0: Maar is dat te trainen, weet je wel? Je moet toch wel een beetje talent hebben, Dave, om te zingen, toch?
1: Nou ja, ik denk wel dat als je iets wil, dan kom je er.
0: Precies, ja.
1: En dan sommigen die doen het in drie train omhoog. En sommigen hebben train voor train nodig. En dat maakt niet uit.
0: Precies.
1: Want dat vind ik ook, dat is ook een van de redenen waarom ik met Ilse en Nico, een vriend, deze samenwerking ben aangegaan.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik gewoon vind dat je, als je wil, dan kan je ergens komen. En alle oordelen en over TikTok, want ik zit zelf ook op TikTok en al die dingen. Dus ik weet een beetje van hoe het werkt, zullen we maar zeggen. En ik vind juist goed dat als je iemand juist zegt van ik ga ervoor. En ja, en er is een soort van chemie, ook met Nico, hoe hun dat doen, hoe ik dat doe. Daar is het eigenlijk doorgekomen van, hey, en we hebben elkaar de hele tijd een beetje, hoe doe jij dit, hoe doe jij dit? En ja, en ik ben een man van mijn woord als ik roep van, goh, we gaan een liedje samen ooit een keer doen. Dat ik dat dan ook ga doen. Maar er moet dan wel een idee voorbij komen.
0: Maar wat maakt jou speciaal? Je een beetje extravagant? Iets anders doen dan de rest?
1: Ja, nou ja, ik ben een entertainerzanger.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind juist leuk om juist de boel een beetje te entertainen. En daarbij zing ik.
0: Ik vind dat je als zanger een entertainer moet zijn, toch?
1: Ja, maar dat is niet altijd zo.
0: Nee.
1: Nee, want de meeste, ik vind ook wel sommige artiesten die staan te zingen. Dan denk ik, ja, je staat te zingen. zingen. Maar je luistert of je kijkt niet naar het publiek. Nee, je kijkt er overheen, je kijkt er niet in, je doet niks. Ik vind het juist leuk dat als er een optreder is, dat er juist wat gebeurt. Dat mag voor mij wat gebeuren, waar ik dus op kan inspelen. Dat improviseer ik. De plekken ga ik... Oh, dat doe ik dit.
0: Maar dat is ook een talent, toch?
1: Ja, maar dat vind ik juist zo leuk ervan. En dat maakt het wel dat je dan net even anders bent. En daarbij dat ik dus... Ik ben nu 3 jaar bezig met zingen. En elke optreden doe ik weer in een andere kleurpak. Dus ik heb 15, 16 verschillende soorten kleuren pakken. En dan ieder liedje probeer ik daar weer iets anders bij te doen. En dat is eigenlijk uit een grap ontstaan dat ik denk van... Oké, mijn eerste nummer was... ik had 6 blauwe, of tenminste een aantal kleuren... verschillende korte blauwe en 1 rode. Dus mijn producent zei, oh, dat nummer gaan we een rood pak voor gebruiken.
0: Precies. Ja,
1: en toen was het eigenlijk geboren toen ik ging zingen. Toen zeiden mensen, jij komt toch wel in je rode pakken? ik zeg, ja, maar ik heb een wit feestje binnenkort. Heb jij ook een witte toevallig? Ik zeg, ja, dat heb ik ook. En zo is het eigenlijk ontstaan van, oké, ik ga dat anders doen dan de rest. Want de rest hebben allemaal 1 kleur. Of ze doen dan gewoon gewone kleren aan. Nee, ik denk, ik ga dat mengen in verschillende pakken.
0: Is dit het beste uit 2 werelden dan?
1: Ja, ik denk juist zo dat we elkaar juist heel erg versterken daarin. En we hebben heel erg goed gekeken in de studio toen... want ik had nog niet eerder met Ilse natuurlijk gezongen. Van wat kan Ilse? En ze was natuurlijk hartstikke hard aan het werken met de zangles.
0: Ja.
1: En we hebben heel goed gekeken samen met mijn producent... van goh, wat is haar toonhoogte? Waar kunnen we goed tussen levelen? En daar hebben we naar gekeken en daar hebben we het nummer op gemaakt. En ja, toen wij klaar waren met het nummer en zij had ingezongen... en ik was toen net op vakantie, want het nummer echt in 4 weken hebben we dat erin gemaakt.
2: Ging heel snel.
1: Dat ging echt heel snel. Waren we eigenlijk heel erg blij en verrast dat het ook nog leuk klonk samen. Dat het leuk de stemmen goed bij elkaar. Want dat was wel een
0: Ja, je
1: risico.
0: Moet bij elkaar kleuren, hè?
1: Je moet een beetje bij elkaar kleuren. En dat was echt wel heel erg leuk. Dus wij waren echt heel erg tevreden erover. En we hadden zoiets van een soort van vinger naar sommige mensen. Zeggen, ja, dat het dan niet... je moet je niet doen. Want ik heb ook een heleboel mensen. Ja, maar dat moet je niet doen.
0: Ja, maar dat is juist de trigger, weet je wel.
1: Maar dat vind ik juist... Ja,
0: als anderen zeggen dat je het niet moet doen, dan moet je juist wel doen.
1: Ja, dat vind ik dus ook. En dat was dus ook met mijn pakken. Dan zeiden mensen, ja, maar je moet altijd 1 kleur. Ik zeg, oké, zeg men dat? Oké, prima, dan doe ik het dus niet. Dan ga ik het gewoon op mijn eigen manier doen.
0: Dan ga je lekker uit de pas lopen.
1: Ja, en dan ga ik lekker uit de pas lopen. Als het maar gewoon netjes en leuk en goed is. Hè, en daar willen we voor. We willen gewoon wel kwaliteit. En daar is Ilse heel hard mee bezig. En ja, ik ben super trots op haar.
0: Ja. Ilse, Stapel de Stelt.
2: Ja.
0: Ja, hoe kom je op zijn titel?
2: Ja, dat moet je eigenlijk bij Dave zijn. Ja.
1: Nee, het is zo dat ik kom heel vaak in de karaokebar in Rotterdam. En die dame achter de bar die zei van... je moet echt iets met dat blikje doen. Mm-hmm. Ik zeg, ik heb het al geprobeerd, maar het wil niet echt lukken. Het lukte gewoon niet, het moet wel iets leuks zijn. En ik draaide me om en ik zie een paar gastjes. Zag ik dus die blikjes stapelend, zo aan het leeg. En die namen het mee en die zetten het zo gestapeld op de tafel neer. En zag ik... Oh, dat gaan we doen. We gaan stijl stapelen. En is die op, dan ga je stapelen. En wie de hoogste toren bouwt, die heeft gewonnen en valt die om. Begin gewoon weer opnieuw. Ik denk, ja, het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn.
0: Voor de rest geen woorden meer nodig. We gaan naar luisteren. Ze zijn bij ons, Dave van Dam en Ilse Visser.

0: En ineens is die afgelopen. Bij mij ging hij nog een stukje door op het scherm. Maar dat kan je soms in vergissen natuurlijk. Ja, dat was die. Hij is leuk.
1: Dankjewel.
0: Ja, aanstekelijk. Dat is belangrijk voor een nummer, denk ik, Ilse, toch?
1: Ja, kijk, uiteindelijk is mijn doel feestartiest. Dus dan wil je ook een beetje liedjes hier daarbij passen.
0: Mm-hmm.
1: Maar om daar te komen zitten we dus inderdaad nog wel echt in een traject om dat ook te leren allemaal.
0: Ja. Ben jij ook een feestartiest, Dave?
2: Ja, zeker. Ja, mm-hmm. Ja, ik zeg altijd zo, als Dave niet is geweest, is het feestje ook niet geweest. Dus zo simpel is het. Nee, zeker. Ik heb een bok energie waardoor mensen mm-hmm. dus niet blijven stilstaan. En lekker Nederlands, lekker van alles nat.
0: Ja.
2: En ik vind het altijd leuk. Ik pak altijd mijn de nummers kijk ik altijd eerst eventjes van. Nou, ik heb mijn basis, dat denk ik zo doen. En dan kijk ik even in het publiek. Wat heb ik voor het publiek? Oh, dan ga ik daarop aanpassen. En dan mag het lekker. Dan gaan we gewoon doen. En dan gaat het lekker.
0: Entertainment bloed naar boven, hè?
2: Ja, dat vind ik juist het leukste. Dat is gewoon. Als het maar gewoon lekker uit de hand loopt.
0: Maar hoe denken jullie je eigen staande te houden? Het is natuurlijk verschrikkelijk. Met deze
2: vol.
0: Vijf, het is zo vol.
2: Ja, het is heel vol. Het is heel vol.
1: En, kijk, ik moet zeggen, ik ben nu zeg maar echt in een zangtraject om alles te leren. Want ik ben pas. Ja, het eerste liedje kwam uit in januari. Maar toen was ik nog niet officieel met mijn traject begonnen. Mm-hmm. En daarna dacht ik, misschien is het handig om ook zangles te nemen en te leren zingen. Als ik dit wil doen, dan moet dat wel beter.
0: Ja, als je A zegt, moet je B zeggen, Ilse, toch?
1: Daarom. Dus ik heb gezegd, oké, ik wil dit. Ik vind het fantastisch. We gaan er knijtertje hard voor werken. Zanglessen, zangcoaching. Iedere dag zingen, oefenen, trainen, bubbelen. Alles wat je maar kan mm-hmm. doen om beter te worden. Dat zijn we nu elke dag aan het doen. We zitten in het traject. We hebben gezegd, 365 dagen alles wat we kunnen doen. Ik heb niet uitgerekend op welke dag nu zitten. Ik denk dat we nu richting 148 dagen gaan ongeveer.
2: Ja.
1: Ik zou daar even moeten nakijken. Maar en iedere dag zijn we er nog steeds druk mee bezig. Ik vind het fantastisch leuk. En kijk, ik denk dat het uniek is ik deel alle trainingen ook op TikTok. En dus je kan echt het proces volgen van het begin waar het begonnen is. En ik kan je vertellen, dat wil je het niet horen.
0: Mm-hmm.
1: kijk, ik weet, er moeten nog heel veel stappen gezet worden. En ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Maar als je het begin vergelijkt met waar we nu zitten, dan hoor je wel verschil.
0: Ja, maar ik hoor die passie in je stem, weet je wel. En dat is wel belangrijk.
1: Ja, ik vind het, ik geniet zo erg. En we hebben nu de laatste tijd ook elke keer dat ik al mag optreden. En ik krijg er zoveel energie van. Ik geniet daar echt.
0: Dat is het belangrijkste.
2: Dat is het allerbelangrijkste. Ja, maar je moet er ook vooral dat mensen het zien dat je naar je plezier hebt.
0: Ja.
2: Dat je het leuk vindt. En dat is al eigenlijk al stap 1.
0: Dat je een bepaalde uitstraling op het podium hebt.
2: Ja, maar ook gewoon ook, als je een leuke uitstraling hebt en dan gaat het publiek, die gelooft dit. En dan geloof
0: precies,
2: je ook.
0: Dan sleep je publiek mee.
2: Dan sleep je mee. Ja. En dat is zo makkelijk. Maar er is, entertainer zijn is, of zanger entertainen is echt heel moeilijk.
0: Dat is een vak. Het is gewoon een vak.
2: Ja, het is gewoon een vak. Ja.
0: We praten zo lekker verder met Ilse en natuurlijk ook Dave.
3: Hier is Rob de Leeuw, de held van de radio.
0: Wij draaien de lekkerste muziek op de radio natuurlijk. En binnenkort komt hij weer bij ons langs. Het is ook een vriendje van dit radioprogramma geworden. Ik heb het over Gino Graus uit 's-Hertogenbosch. En hier is hij met een oudje wat ook weer een nieuw is. Ik wil je kussen.
4: Ieder

Nou, als je het over een entertainer hebt, dat is er ook een, hoor. Die Gino Graus. En hij doet het goed. En Ik Wil Je Kussen was dat. 1:30. Bij ons op de zender bij Wij Houden Het Holland. 27 september. En hier is Rutger.

0: Onze Rutger doet dit goed, hè? Zomer, zon en strand, dat was hij natuurlijk. En bij ons, bij Wij Houden het Hollands, we praten even verder met Ilse en Dave. Ze zijn bij ons in de studio vandaag. Gezellig en leuk dat jullie er zijn. Ilse, jij komt gewoon uit Dordrecht, hè? Dus eigenlijk is het gewoon regiotalent wat je bent.
1: Ja, ik kom lekker uit de buurt, ja. Absoluut.
0: Alleen 23 kilometer omrijden voor een radio-uurtje. Dat is wel...
2: Je moet er wat voor over hebben, hoor.
1: Ik vind dat helemaal niet erg. Alleen, het is gewoon jammer dat ze bedenken... laten we die brug 9 maanden dicht. Of...
0: Ja, ongelooflijk, toch?
1: Ja, niks uit te doen.
2: Ja. Onderhoud, hè? Onderhoud.
0: Ja, zo is het. Ja, en nog 20, 30 bruggen volgens mij in Nederland, toch?
2: Ah, joh, dan blijven ze lekker bezig, joh.
0: We blijven bezuinigen, helemaal geen probleem. Opblaasbare jacuzzi, ja, wie heeft er niet een in de tuin?
2: Nou, toch? Dat is toch leuk? Ja, joh. Ja.
0: Hoe kom je nou op zangtitel?
2: Ja, nee, dat heeft wel te maken met... Vorig jaar heb ik een nummer Bommetje gehad. Ja? Zoek maar even op. En daar hebben wij dus een bommetje gemaakt in het zwembad. Van een 7 meter, 9 meter hoge duikplank. In mijn pak natuurlijk, in het geel. En daar hebben we TikTok-filmpjes op gemaakt en blablabla. En dat nummer was echt, ja, werd leuk ontvangen. En toen dacht ik, ja, nou moet ik eigenlijk iets nieuws weer hebben. En ik vind altijd leuk om zelf de titels of een refrein te verzinnen. En daarna geef ik hem af en dan mogen ze hem verder afmaken. En dus toen zat ik op de bank. Ik denk, nou ja, wat heb ik? We hebben al een keer gehad de roze flamingo. We hebben met die groene krokodil. Deel. Dat was natuurlijk wel dat van de oude generatie.
0: Toch? Ja,
2: precies. Toen dacht ik ineens aan een badje. Denk, ja, badje, dat is niet luxe. Moet een beetje luxe zijn. En toen dacht ik, jacuzzi. Kan je dat ding ook opblazen? Dus ik ging zoeken om mijn iPad. Dan kun je opblazen. Oh, dan noemen we het een opblaasbare jacuzzi. Ja, en dan neem ik die overal mee. En dan waar ik er neerzet, is het feest. Ja, het is allemaal niet zo heel ingewikkeld.
0: Nee, precies. Je moet soms simpel denken,
2: je
0: toch?
2: Moet gewoon simpel.

0: zijn gewoon lekker live mee in de studio. Dat is leuk natuurlijk. Dave Van Dam bij ons. Tezamen met Ilse Visser. En ja, twee werelden in één gesmolten.
1: Zeker.
0: En dat maakt het leven leuk, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, Ilse, ik zat jou al naar het schermpje te zwaaien. Ik denk, ja, wat is er nou aan het doen? Maar we zitten live op TikTok, hè?
2: Ja, ja, ik dacht, ik check het even of dat goed is. Maar
0: ja, natuurlijk,
2: we zijn nu
0: altijd
2: ook inderdaad
0: goed.
2: Gewoon live op TikTok. Dan kan je dus ook ja, met beeld zeker. Nog kijken en luisteren. Maar je, dan hoor je het wel weer net anders dan in de uitzending natuurlijk.
0: Ja, dat is zo, ja.
2: Dus,
0: ja.
2: Achter de schermen.
0: Moeten de mensen maar afstemmen, hè? Op de radio natuurlijk. En ja, meekijken in de studio, dat is het leukste natuurlijk.
1: Ja,
0: interactief zijn, dat is het mooiste van ons ook natuurlijk.
1: Ja, ja, absoluut.
2: Ja. Ja, zeker. Je kan ook de radio luisteren en kijken.
0: En meekijken, ja. Dan mis je niks, toch?
2: Nee, daarom. Dus ik zie Ilse Visser, daar kan je het vinden.
0: Precies. We praten zo verder, maar eerst nog even een artiest die binnenkort bij ons te gast is. En dat is Yuri Plezier.
3: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Hollands.
0: En dat vind ik een lekker nummer. Luister even naar deze. Je hoort natuurlijk de beste Nederlandstalige muziek bij Rob de Leeuw. Wij Houden het Hollands. Elke zondag tussen 12 en 2 op de radio in de Drechtsteden. Mijn hart is geen hotel.

0: gezellig zo in de studio op de zondagmiddag, vrienden. En dat was hij natuurlijk, Yuri Plaisier. En mijn hart is geen hotel. Ja, Ilse, we gaan weer even terug naar jou. Vakantie. Was dat je eerste singeltje?
1: Nee, dat was de tweede. De eerste was Kusje Hier, Kusje Daar. En daarna is Vava Vakantie uitgekomen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat was de eerste keer dat ik hoog ging zingen in de studio. Ik vond het zo moeilijk om in te zingen.
0: Ja.
1: Maar goed, daar hoor je ook wel weer het traject in terug. Dan,
0: is er een stukje autotune bij?
1: Het is wel gepitcht. Het is geen autotune wat er overheen zit, maar hij is wel een stukje gepitcht. Omdat het gewoon, ja, het was echt
0: gepitcht
1: gewoon...
0: moet je even uitleggen. Dat,
1: als ik dan net niet op de toon zit, dan kan hij hem zeg maar wel op de toon zetten.
0: Op de toon zetten,
1: dus
0: oh, oké. Okay.
1: Het is niet hetzelfde als autotune.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij heeft wel een handje geholpen. Omdat, ja, wat ik zeg, kijk, het was helemaal, dat was eigenlijk nog voor het zangtraject, voordat mm-hmm. we begonnen met zingen. En we zijn naar de studio gegaan. En kijk, meestal gaan eerst mensen zangles nemen en gaan dan liedjes uitbrengen. Bij mij is het een beetje andersom.
0: Ja, je doet gewoon andersom.
1: Ja, dus dat... Dus wij zijn toen de studio ingegaan. En het was best wel hoog eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En daar had ik heel veel moeite mee. Dus vandaar dat hij het wel op die manier gedaan heeft. Maar we willen het eigenlijk heel graag nog een keertje, als ik mijn traject door ben, zeg maar, het gewoon nog een keer opnieuw doen.
0: Hoeveel dagen is dat nog?
1: Ik heb het nog niet opgezocht. Nee, we zitten nog niet eens op de 148 dagen zitten of zo.
2: Ja,
1: dus we hebben nog iets van 200 dagen over. Dus we willen hem heel graag opnieuw doen om het dan beter in te zingen. Maar voor nu is het wel gewoon heel erg mooi om ook te zien hoe nu Vava Vakantie klinkt. En hoe dan nu Stapel de Stelsels is. Daar zit al een ontzettend verschil in.
0: Ja, dan maak je stapjes toch?
1: Ja, en dat is ook juist hetgeen waar we mensen in mee willen nemen. Dus dat is juist... ook wel weer heel mooi daarin om te zien hoe dat gaat. Dat je dus als je iets graag wil, je er echt keihard voor werkt. Ook al zeggen mensen het kan niet, je kan veel meer dan dat je zelf denkt. Ja. Alleen je moet er zelf in geloven en gewoon al je tijd in steken. Als je het leuk vindt. Anders moet je niet doen.
0: Dat is toch leuk als je dat zo hoort, toch?
2: Ja, nee joh, maar dat is het ook juist. Dat
0: die
2: is,
0: passie.
2: Ja, die passie, dat is juist gewoon hartstikke leuk. En dat je dat er helemaal voor gaat. Dus daarom, alleen maar goed hoe ze het doet. Ja. Complimenten.
0: We gaan straks nog even stapelen, hè?
2: Gaan we zeker doen. Ja, we gaan nog even de challenge aan.
0: Oké. Okay. Ja. Vakantie, hier is Ilse Visser. Vakantie.

0: vorige week zaterdag had ik hem nog even gesproken, deze Dean Sanders. En hij is weer een beetje op de weg terug. Ik wil niet dat je gaat, natuurlijk bij ons op de radio. Ja, Dave, we gaan even terug naar jou. Lekker joh, ja. Lekker man.
1: Ja, lekker joh, lekker joh, lekker man.
0: Dat is een beetje Rotterdams, hè?
1: Ja,
0: toch?
1: Rotterdams. Ja, dat zeg ik heel vaak. Dus
0: ben jij Rotterdams van origine?
1: Ja, ik verslik hem. Ik verslik in je cake. Ja, ik ben in principe wel een Rotterdammer. Jij bent geboren in Rotterdammer.
0: Je hebt wel een beetje Rotterdamse tong van,
1: ja,
0: moet ik
1: een
0: zeggen.
1: Ja, een lichtelijk. Ja, nee, dat klopt. Maar dat vind ik ook niet erg. Ik schaam me er ook niet voor.
0: Nee,
1: absoluut
0: zo is
1: niet.
0: Het.
1: Nee hoor. Nee, ik ben wel een Rotterdammer. Ik ben geboren in Rotterdam. En woon nu in een gezellige kleine plaatsje. Moordrecht.
0: Ondergouda.
1: Ondergouda, ja, precies.
0: Leuk,
1: dus,
0: leuk.
1: Dus ja, dat lekker joh, lekker man. Dat is ook weer een kreet wat ik heel vaak zeg. Dan zeg ik, ah joh, lekker joh, lekker man. Je moet doen wat je laat.
0: Ja, doe een beetje aan de wannabies denken.
1: Ja, ja, dat hebben we ook een beetje zo, die sfeer.
0: Oh, ja,
1: dat zijn hele gave gasten, dus die ken ik ook heel. Dat is hartstikke leuk. En nee, maar ja, dus daar heb ik dus ook, dacht ik van, oh, daar ga ik ook een nummer op maken. En dus dat heb ik dus het refreintje bedacht. En ik zeg, ja, hier moet ik wat mee. Mm-hmm. Ik roep het gewoon heel vaak zelf.
0: Alles komt uit je eigen creativiteit.
1: Ja, ik moet er wat mee hebben. Als ik er niks mee heb, dan vind ik het heel moeilijk.
0: Ja,
1: ik heb dat al. En dus er komen mensen die zeggen, oh, vind dit niet leuk om voor me. En dan heb ik een nummer. En dan denk ik, ja.
0: Ja, maar er zijn zat artiesten die kant-en-klaar een liedje aangeboden krijgen.
1: Ja.
0: Weet je wel?
1: Ja, dat heb ik ook gehad. Dat heb ik ook. Krijg ik ook af en toe. Maar dan, over naar mijn label dan. En, maar dan, ja. Ik weet niet, ik moet het dan echt, dan denk ik...
0: Je moet er wat mee hebben.
1: Ik moet er wat mee hebben. Als ik er niks mee heb, dan wordt het lastig.
0: Zo is het. We gaan naar luisteren. Lekker joh, lekker man.

0: Lekker joh, lekker man.
1: De Nederlandstalige artiesten live bij ons in de studio. En te zien via Facebook en Instagram.
0: Dave van Dam bij ons op de radio. We gaan alweer opschieten. Bijna het einde van het programma. Maar we doen de eerste nog eentje van Helemaal Holland. Hier zijn ze met

0: Ik heb wel vrienden van dit radioprogramma gehoord hoor. Daar is Carlo en Leo. Leuke single. Hoe meer dat je hem hoort, hoe meer dat hij in je systeem gaat zitten natuurlijk. En dat was Titanic. En ja, we moeten alweer gaan afronden, Dave en Ilse. Jammer. Ja.
1: De tijd vliegt.
0: Uurtjes,
1: tijd
0: vliegt. Niks hè.
2: Nee, nou, niks.
0: Inderdaad.
2: Dat was zo gezellig.
0: Hey, deze samenwerking, is dat eenmalig of smaakt dit naar meer voor jullie, Ilse?
1: We zien wel wat de tijd brengt.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: En
2: ja,
1: voor nu is het superleuk. We zijn er lekker van aan het genieten. En er wordt lekker gestreamd. En we krijgen superleuke reacties erop. Dus
2: ja,
1: dat is top.
2: Zeker.
1: En we zien wel hoe het verder gaat lopen.
2: En dan gaan we nog samen even optreden en al die dingen meer.
0: Ja, daar wou ik net vragen van. Ja. Optredens.
2: Nou, dat is wel. Dat is wel de bedoeling dat we dat gaan doen.
1: Ja, ja, hebben we nu nog niet samen gedaan.
2: Nee, nog niet.
1: Maar we hebben het er wel over gehad. En als het inderdaad voor ons beiden uitkomt. Want we hebben allebei wel een aardig volle planning.
2: Kom je erbij.
1: Maar als het inderdaad te combineren is, dan doen we dat zeker.
2: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Heb je al optredens gedaan, Ilse?
1: Ja, ik ben volgens mij uit mijn hoofd 8 augustus was de eerste. Daarvoor hebben we gezegd, ik ga niet optreden, want ik wil echt beter leren zingen. En vanaf 8 augustus, toen had ik er al eentje staan. Die wilde vanaf carnaval dat ik zou komen. Dus toen hadden we gezegd, nou, vanaf dat is dan het moment dat we er weer mee starten. En toen zat ik natuurlijk al een aantal dagen in mijn traject en je merkte echt wel dat het al beter begon te worden. Moet nog steeds veel leren, maar daar zijn we hard voor aan het werken.
0: Zo is het.
1: Maar goed genoeg om op te treden in ieder geval, want we hadden dat met de coach en geluidsman hadden we dat overlegd en die zeiden ja, dat kan. Dus oké, top, wij zijn dat gaan doen en echt, wat een feestjes. Het is echt zo fantastisch om daar te staan en dat gaat iedereen los en ja, ik, echt, wat me soms overkomt, ik kan er niet helemaal bij. Dan,
0: leuk om dat te horen.
2: Leuk.
0: Ook voor ons natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel dat jullie hier waren. En stapel de stijls, we gaan hem nog één keertje doen natuurlijk.
2: Ja,
0: en we doen nog even de challenge.
2: Ja, we gaan de challenge doen. Ja, dat is dan te zien op TikTok en op Insta.
0: Tot de volgende keer allemaal.
2: Yes,
0: dankjewel. Hoi.
2: Goedjes.

we hebben nog een minuutje zendtijd. En die zijn natuurlijk voor Dave en Ilse. Tot volgende week allemaal. Ook weer met hele leuke Nederlandstalige artiesten. Wie? Nou, hou onze socials in de gaten.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil culturele hoofdstad van Europa worden. Het stadsbestuur heeft het voorstel neergelegd bij de gemeenteraad. Als die groen licht geeft, kan de officiële aanvraag worden ingediend. Het doel daarvan is om de cultuur in de stad of regio de spotlights te zetten. Rotterdam was in 2001 culturele hoofdstad. Het jaarprogramma trok destijds 2 miljoen bezoekers. Vooraf was er wel veel discussie over de hoge kosten. Elk jaar mogen 2 landen een culturele hoofdstad aanwijzen. In 2033 is Nederland aan de beurt. Het dagelijks leven in ons land is in september 3,4% duurder geworden. Daarmee is het inflatiecijfer 0,1% hoger dan in de maand ervoor, zegt het CBS. Alleen in mei lagen de prijsstijgingen hoger. Het inflatiecijfer wordt vooral gestuurd door de prijs van benzine en diesel. Boodschappen zijn wel iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder gaan worden, is het idee. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plekken uit op geweld, zegt de NOS-correspondent Saskia Houtuin.
2: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België en Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. De scholieren protesteren tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Oud-Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft vannacht met Curaçao opnieuw wedstrijd in de Nations League gewonnen. Tegen Trinidad en Tobago werd het 1-0. Curaçao won eerder al 2 wedstrijden tegen Nicaragua en Costa Rica. Het staat nu met 9-3 bovenaan in de groep. Dit weekend speelt Curaçao opnieuw tegen Trinidad, maar dan een uitwedstrijd. Het weer bij ons in de regio. Het is een dag met redelijk wat zon. Het is droog. 20 graden, vrij zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon, het blijft droog. En dan opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A2 Maastricht richting Eindhoven dicht tussen Maastricht en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

De A2 Luik richting Maastricht is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden en ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: cultuur in de stad of regio de spotlights te zetten. Rotterdam was in 2001 culturele hoofdstad. Het jaarprogramma trok destijds 2 miljoen bezoekers. Vooraf was er wel veel discussie over de hoge kosten. Elk jaar mogen 2 landen een culturele hoofdstad aanwijzen. In 2033 is Nederland aan de beurt. Het dagelijks leven in ons land is in september 3,4% duurder geworden. Daarmee is het inflatiecijfer 0,1% hoger dan de maand ervoor, zegt het CBS. Alleen in mei lagen de prijsstijgingen hoger. Het inflatiecijfer wordt vooral gestuurd door de prijs van benzine en diesel. Boodschappen zijn wel iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder gaan worden, is het idee. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plekken uit op geweld, zegt de NOS-correspondent Saskia Houtuin.
1: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
0: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België en Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. De scholieren protesteren tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Oud-Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft vannacht met Curaçao opnieuw een wedstrijd in de Nations League gewonnen. Tegen Trinidad en Tobago werd het 1-0. Curaçao won eerder al 2 wedstrijden tegen Nicaragua en Costa Rica. Het staat nu met 9-3 bovenaan in de groep. Dit weekend speelt Curaçao opnieuw tegen Trinidad, maar dan een uitwedstrijd. Het weer bij ons in de regio. Het is een dag met redelijk wat zon. Het is droog. 20 graden, vrij zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon, het blijft droog. En dan opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen IJsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Waarschijnlijk gaat het nog tot 2:30 duren. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder staan de files op de A4 naar Antwerpen bij Bergen op Zoom. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoopend Batadorp een 30 minuten vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A58 is een ongeluk gebeurd van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp nu 13 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In het park De Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat

0: De verdachte, die voorlopig in voorarrest blijft, werd opgepakt op het vliegveld van Brussel toen hij op het punt stond op het vliegtuig naar Marokko te stappen. Twee andere verdachten zijn eerder wel vrijgelaten. De zaak wordt mogelijk vanaf februari volgend jaar inhoudelijk behandeld. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert mee te werken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum en daardoor kan niet worden vastgesteld of hij een stoornis heeft. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met een vader van een andere leerling tijdens de eindmusical van een basisschool in Alblasserdam en hij stak die vader neer en ook een leraar en die raakte zwaar gewond. Nu de verdachte niet wil meewerken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum kan niet worden vastgesteld of hij toerekening vatbaar is. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. De rol van de Oranjes bij het koloniale verleden van Nederland is schrijnend en confronterend. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd na de presentatie van een onderzoek naar de rol van de familie van Oranje-Nassau in de tijd toen ons land nog koloniën had. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de Oranjes toen veel geld hebben verdiend, onder andere aan de slavernij. De koning noemde in zijn toespraak dat voor het tijdperk van zijn grootmoeder Juliana tegendraads leiderschap ontbrak en dat dat misschien wel verschil had kunnen maken. En dan het weer, periode met zon, droog en 20 graden. Morgen doen we dat nog een keertje dunnetjes over. Ook dan zonnige periode, droog en een graad of 20. Wel zou er morgenavond een drupje regen kunnen gaan vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

van de ANWB. In het zuiden van het land staan voornamelijk korte files. Op de A29 is het wel wat drukker van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein, daar 10 minuten op onthoud. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moordgessel ook 10 minuten. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch voor knooppunt Hooipolder is de vertraging al bijna 10 minuten. En tot zo.

ben Martin van den Boogaert. In het park De Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter, waar onlangs nieuwe grond is gestort. En die grond is nu dus weer afgegraven en wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit waarvan de honden doodziek zijn geworden. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. Een verdachte van een gijzeling in Papendrecht blijft voorlopig in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald. De gijzeling was in maart van dit jaar. 6 mannen gijzelden toen een kapper uit Rotterdam. Ze eisten losgeld. Het is niet bekend of dat losgeld is betaald. Wel kwam de gegijzelde kapper na 2 dagen weer vrij.

0: En ook een leraar, en die raakte zwaar gewond. Nu de verdachte niet wil meewerken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum, kan niet worden vastgesteld of hij toerekeningsvatbaar is. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. De rol van de Oranjes bij het koloniale verleden van Nederland is schrijnend en confronterend. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd na de presentatie van een onderzoek naar de rol van de familie van Oranje-Nassau in de tijd toen ons land nog koloniën had. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de Oranjes toen veel geld hebben verdiend, onder andere aan de slavernij. De koning noemde in zijn toespraak dat voor het tijdperk van zijn grootmoeder Juliana tegendraads leiderschap ontbrak en dat dat misschien wel verschil had kunnen maken. En dan het weer, periode met zon, droog en 20 graden. Morgen doen we dat nog een keertje dunnetjes over. Ook dan zonnige periode, droog en een graad of 20. Wel zou er morgenavond een drupje regen kunnen gaan vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum is de vertraging 20 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt de Hocht ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: DZM Show.

Martin van den Bogaert. In het park De Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter, waar onlangs nieuwe grond is gestort. En die grond is nu dus weer afgegraven en wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit waarvan de honden doodziek zijn geworden. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. Een verdachte van een gijzeling in Papendrecht blijft voorlopig in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald. De gijzeling was in maart van dit jaar. 6 mannen gijzelden toen een kapper uit Rotterdam. Ze eisten losgeld. Het is niet bekend of dat losgeld is betaald. Wel kwam de gegijzelde kapper na 2 dagen weer vrij. De verdachte, die voorlopig in voorarrest blijft, werd opgepakt op het vliegveld van Brussel toen hij op het punt stond op het vliegtuig naar Marokko te stappen. 2 andere verdachten zijn eerder wel vrijgelaten. De zaak wordt mogelijk vanaf februari volgend jaar inhoudelijk behandeld. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert mee te werken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum en daardoor kan niet worden vastgesteld of hij een stoornis heeft. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met een vader van een andere leerling tijdens de eindmusical van een basisschool in Alblasserdam en hij stak die vader neer

0: tegendraads leiderschap ontbrak. En dat dat misschien wel verschil had kunnen maken. En dan het weer, periode met zon, droog en 20 graden. Morgen doen we dat nog een keertje dunnetjes over. Ook dan zonnige periode, droog en een graad of 20. Wel zou er morgenavond een drupje regen kunnen gaan vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Hogerheide ook 10 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulverhout en Tilburg-Reeshof ook 10 minuten extra reistijd. Verderop bij Tilburg Centrum Oost is een ongeluk gebeurd, daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch rijdt 10 minuten in de file bij knooppunt Hooipolder. 20 minuten op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Hightech Campus en Eindhoven Centrum is de vertraging nu ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: DZM Show.

0: dat jouw radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In het park De Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter, waar onlangs nieuwe grond is gestort. En die grond is nu dus weer afgegraven en wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit waarvan de honden doodziek zijn geworden. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. Een verdachte van een gijzeling in Papendrecht blijft voorlopig in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald. De gijzeling was in maart van dit jaar. 6 mannen gijzelden toen een kapper uit Rotterdam. Ze eisten losgeld. Het is niet bekend of dat losgeld is betaald. Wel kwam de gegijzelde kapper na 2 dagen weer vrij. De verdachte, die voorlopig in voorarrest blijft, werd opgepakt op het vliegveld van Brussel toen hij op het punt stond op het vliegtuig naar Marokko te stappen. 2 andere verdachten zijn eerder wel vrijgelaten. De zaak wordt mogelijk vanaf februari volgend jaar inhoudelijk behandeld. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert mee te werken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum en daardoor kan niet worden vastgesteld of hij een stoornis heeft. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met een vader van een andere leerling tijdens de eindmusical van een basisschool in Alblasserdam en hij stak die vader neer en ook een leraar en die raakte zwaar gewond. Nu de verdachte niet wil meewerken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum kan niet worden vastgesteld of hij toerekening vatbaar is. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. De rol van de Oranjes bij het koloniale verleden van Nederland is schrijnend en confronterend. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd na de presentatie van een onderzoek naar de rol van de familie van Oranje-Nassau in de tijd toen ons land nog koloniën had. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de Oranjes toen veel geld hebben verdiend, onder andere aan de slavernij. De koning noemde in zijn toespraak dat voor het tijdperk van zijn grootmoeder Juliana

0: of 10 minuten oponthoud door een ongeluk. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Hooipolder is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Everdingen is de vertraging 3 kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Knappen-Kerensheide 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging ook een kwartier. Op de N288 Vlissingen-Westkapelle sta je in de file tussen Biggekerken en Westkapelle. Daar is de vertraging ook een kwartier. En tot zo.

0: van 6 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. De Rotterdamse club Villa Thalia aan de Kruiskade is op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Dat heeft te maken met een eerder al afgelast optreden van de rapper Joey AK. Er waren signalen dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Joey AK kreeg eerder al een gebiedsverbod opgelegd, waardoor zijn optreden in Villa Thalia niet kon doorgaan. De Amsterdamse rapper heeft een omstreden imago. Hij is in verband gebracht met ontvoering, gijzeling, mishandeling en beroving. Europese landen overwegen om miljoenen vaten diesel uit de noodvoorraden te halen. Dat plan volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. En dat dreigement heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz, waardoor de brandstoftoevoer uit de Persische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Nederland is een van de landen met een grote strategische dieselvoorraad. Die voorraad ligt voor het grootste deel opgeslagen in tanks op de Maasvlakte en in de Europoort. Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen om zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Ooit had Van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro, maar daar is bijna niks meer van over. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. En dat zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. En dan het weer. Helder vanavond en vannacht. Het koelt af naar 8 graden en er kan mist ontstaan. Morgen en ook zondag, periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Roosteren en Urmond is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht.

0: vakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

zat vandaag met mijn collega's op een bankje lekker buiten in de pauze. En toen dacht ik, ja, dit nummer wil ik heel graag draaien. Want Michael Bublé, It's a Beautiful Day, daarmee zijn we geopend voor vandaag. Het is de grote vrijdagavondshow. Van harte welkom.

Ja, van harte welkom dus. We zijn weer live en in stereo vanaf de Leerpark. Of nee, niet vanaf de Leerparkpromenade. Oh, dat zit nog in mijn systeem. Nee, dat is helemaal niet. Vanaf de Kattenstaart zitten we. Ja, grappig. Dat zit nog in mijn systeem. Live in de stereo dus vanaf de Kattenstaart vanuit de studio. Bij de Rechtsstad FM. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb heel veel zin in deze uitzending. Ik vind het leuk om hier weer te zijn. Vandaag was een heerlijke dag. Gisteren was het in mijn lokaal veel te warm. Wij hebben een gebouw wat voor het grootste gedeelte met zijn lokalen op het zuiden staat. Ja. En bedenk je dan ook dat het een heel oud gebouw is, gebouwd in, ja, uit mijn hoofd de jaren 50. Oei. Ja, enkel glas nog bijna overal. Het is gewoon heel erg warm. Op het moment dat de zon er helemaal op staat. Het was toen ik vanmiddag aan mijn lokaal wegging, was het 26 graden in het lokaal. Buiten het lokaal, gewoon buiten, was het een graadje of 19, volgens mij 20. Ja, dat is allemaal prima, maar het was dus nogal warm. Dus ik kom hier eigenlijk een beetje een soort van om af te koelen. Vind ik eigenlijk heel leuk. Bomvolle uitzending weer natuurlijk. Met heel veel leuke muziek. Ik heb een hele toffe stoffen plaat meegenomen waar ik heel veel zin in heb om die zo meteen in ieder geval te gaan draaien. Maar daarover uiteraard later meer. Ik heb bijvoorbeeld The White Lies heb ik meegenomen. Ik heb van de nieuwe EP van Rondé heb ik muziek meegenomen. Ik heb een hele leuke zomerse Jonas Blue. Ik heb Britney Spears zo meteen met Oops, I Did It Again. Ik zag hem erin staan. Ik denk, ja, gaan we doen. Hartstikke leuk. Maar toen zocht ik nog twee plaatjes voor het 1-2'tje. En ik dacht, ja, weet je, ik ben wel klaar voor deze uitzending, maar nog niet met het 1-2'tje. En toen dacht ik, ja, maar dat is een liedje van Bluff. Dat is gewoon deze, natuurlijk. Hè? Die zijn er ook klaar voor. Dus ik dacht, nou ja, dan moet ik die in ieder geval doen voor het 1-2'tje, want ik ben er klaar voor. Bluff is dat ook. Waar zijn we dan nog meer klaar voor? Nou ja, voor dit. Die hoor je zo meteen. To Unlimited, get ready for this. Lekker zomers, lekker dansbaar plaatje ook. Dit is in ieder geval Bluff. Klaar voor.

Lekker dansbaar plaatje is dat toch ook. Too Unlimited, get ready for this. Hier op de Rechtsstad FM. Een hele goede avond. Dit is de grote vrijdagavondshow. En dit is, ik moet even denken. De derde avond of zo. Dat ik niet thuis eet. Even goed tellen. Ja, derde avond deze week. Sinds maandag dat ik niet thuis eet. Ik heb net heerlijke lasagne even hier zo op kunnen warmen. Die was erg lekker, moet ik eerlijk zeggen. En niet zo lekker als dat ik dinsdag en donderdag heb gegeten. Want dinsdag en donderdag ben ik aan het eten geweest met een aantal mensen. Dinsdag met vrienden die ik al 20 jaar ken. Ja, dat is echt heel, gaat echt heel hard. Die heb ik ontmoet ooit op de leraaropleiding. En dat is hartstikke, hartstikke leuk en hartstikke tof dat ik deze mensen nog steeds spreek. Dus dat is wel, ik vind het heel cool in ieder geval om deze mensen nog steeds te mogen zien. Dat die 20-jarige vriendschap, of in ieder geval, we kennen elkaar 20 jaar en daarvan zijn we denk ik toch al een jaartje of 19 of zo vrienden. Dat moest even gevierd worden. Dus dat hebben we afgelopen dinsdag gedaan. Heerlijk in Den Haag gegeten aan de Theresiastraat. Dus best een drukke straat. Met dat heerlijke nazomerweer was dat gewoon goed vertoeven op het terras. Buiten, zonder jas. Was helemaal niet nodig. Of een vest of iets dergelijks om dat aan te trekken. Dus het was erg leuk. En donderdag ben ik in Ridderkerk wezen eten bij de Argentijn daar. En daar heb ik echt een heerlijke boterzachte steak heb ik daar gegeten. Die was echt heel erg goed. Dat was echt een heel goed, lekker stuk vlees. En dat heb ik gedaan met oud-collega's. Met collega's die ik van mijn vorige school ken. Waar ik ook wel eens een weekendje mee weg ben geweest. Ik heb daar een keer oud en nieuw mee gevierd. In het buitenland. Twee keer zelfs, moet ik zeggen. Een keertje in Stockholm en een keertje in Dublin. Dat was gewoon heel erg gezellig om die één keer in de paar maanden gewoon weer eens even te zien. Daar hebben we ook weer gelijk de volgende date met hem weer even voor gepland. Die staat in december staat die klaar. En dan gaan we gewoon weer gezellig met z'n allen lekker hapje eten even bijpraten. Van hoe het er is, hoe het wel en wee met alle leerlingen en zo. En dat moet altijd even gebeuren. Zometeen dan ga ik Bazart draaien. Bazart vind ik een hele gave Vlaamse band, is dat. Samen met Faisal en Sef hebben zij Ooit komt er een dag. Maar eerst moet ik deze even doen. Sorry! Het is Britney met Oops, I Did It Again.

Bazart, Faisal en Sef met Ooit komt er een dag. Ja, mooie plaat is dat. Wij gaan naar het bioscoopnieuws, want ja, het is wel heerlijk na zomerweer, maar misschien wil je toch lekker even binnen zitten, even een filmpje pakken. En dat kan natuurlijk. En ik ga elke week samen met mijn broer ga ik naar de film. En ja, dan breng ik natuurlijk even verslag uit van de film die ik afgelopen week heb gezien. En of die een beetje, ja, oké is, zeg maar. Hè. Is dit de moeite waard om het in de bioscoop te gaan kijken? Ik ben naar Heart of the Beast ben ik geweest. Dat is een film met Brad Pitt en een hond. Een Duitse herder is dat, genaamd Odin. Hij speelt, dan heb ik het over Brad Pitt, speelt een commandant buiten dienst. Een sergeant-majoor buitendienst van de Special Forces uit Amerika speelt hij. En hij gaat samen met zijn hond de natuur in Alaska. En eigenlijk zie je in deze film wat er gebeurt als je je satelliettelefoon vergeet. Want als hij een satelliettelefoon had gehad, dan was deze film, nou, 20 minuutjes geweest, denk ik. Misschien een half uurtje. Maar nu heeft hij dat allemaal niet bij zich. Zijn vliegtuig crasht, waar hij mee op pad is gegaan. Hij heeft zo'n watervliegtuig waarmee je op het water kan landen. En hij moet dus een tocht maken weer terug richting de bewoonde wereld. Daar komt het eigenlijk op neer. De film doet ontzettend zijn best om je te laten huilen. En het is zo goed als gelukt bij mij. Ik had echt aan het einde, zeker aan het einde van de film, echt natte oogjes. En de film doet ontzettend goed zijn best om dat bij je te bewerkstelligen, om het zo maar te zeggen. Om dat te laten lukken bij je. Hoe de film verder afloopt, dat ga ik je uiteraard helemaal niet vertellen. Want spoiler alert, daar doen we hier niet aan. Maar heb je zin om een mooie film te kijken? Want hij is ook gewoon heel mooi gefilmd, hè? In de natuur en zo. Heel mooi gefilmd. Beetje actie. Zielige man en hond. En een klein beetje huilen. Nou, dan zou ik zeggen, Heart of the Beast is dan absoluut de film die je lekker moet gaan bekijken. In de bioscoop en filmhuizen bij jou in de buurt, zou ik zeggen. Ik heb Samantha Steenwijk, Stromae en Lost Frequencies klaarstaan, maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde.

Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos is de vertraging 50 minuten. Staat een vrachtwagen met pech, daardoor zijn er twee rijstroken dicht.

Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist. De volgende zangeres die heb ik inmiddels twee keer in een film mogen aanschouwen. En daar heeft ze ook heel veel liedjes gezongen. En ik vind haar gewoon ontzettend goed zingen. Hoe moet ik het zeggen? Het type liedje wat ze maakt vind ik niet altijd even leuk. Maar staat wat mij betreft buiten kijf staat wat mij betreft dat Ariana Grande heel goed kan zingen. En dat hoor je bijvoorbeeld ook in haar nieuwste liedje. Hate That I Made You Love Me.

0: zijn natuurlijk ook klaar voor meer, net als Crash Up. En wat we dan gaan doen, dat hoor je natuurlijk het volgende uur. Want Rico is er, Drechtstad FM is er, Nanda is er ook.
1: Ja.
0: Ja, ze is aangespoeld, dames en heren.
1: Ja, het feest kan beginnen.
0: Eindelijk.
1: Eindelijk. Goed.
0: En daar gaan we het uitgebreid over hebben.
1: Ja, dat lijkt me een goed plan.
0: Maar... Dat doen we na het nieuws.
1: Eerst muziek. Ja, eerst muziek nog. Owl City met Fireflies, dan het nieuws en dan... Hello! Van Martin Solveig en Dragonette.
0: Oh, leuk!
1: Ja, daar heb ik zin in. Gaan we doen!

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jouw stad, jouw radio.
2: Redstad FM.
1: Met het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Martin van der Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia aan de Kruiskade is op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Dat heeft te maken met een eerder al afgelast optreden van de rapper Joey AK. Er waren signalen dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Joey AK kreeg eerder al een gebiedsverbod opgelegd, waardoor zijn optreden in Philatalia niet kon doorgaan. De Amsterdamse rapper heeft een omstreden imago. Hij is in verband gebracht met ontvoering, gijzeling, mishandeling en beroving. Europese landen overwegen om miljoenen vaten diesel uit de noodvoorraden te halen. Dat plan volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. En dat dreigement heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz, waardoor de brandstoftoevoer uit de Persische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Nederland is een van de landen met een grote strategische dieselvoorraad. Die voorraad ligt voor het grootste deel opgeslagen in tanks op de Maasvlakte en in de Europoort. Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen om zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Ooit had van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro, maar daar is bijna niks meer van over. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. En dat zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. En dan het weer. Helder vanavond en vannacht. Het koelt af naar 8 graden en er kan mist ontstaan. Morgen en ook zondag, periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur. Er staat daar een vrachtwagen.

0: Een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: wel hoi. Goede zaak. Nou, wij zijn er weer natuurlijk. Niet alleen Marten Solveig is er, maar Erico is er weer. Nanda is er weer. De grote vrijdagavondshow is er weer. En met z'n allen vormen we... heel gezellig, heel oprecht dat we hebben.
1: Als het goed is wel. Ja, dat is wel de bedoeling, toch?
0: Ja, ik had eigenlijk nog iets anders mee willen nemen.
1: Oh, vertel.
0: Ja, nou kijk, ik dacht dus dat ik het niet rechtmatig had gewonnen. Heus. Maar met de kennis van nu... Ja, ik moet het even uitleggen. Dit ligt een soort van gevoelig. En dat komt... we hebben hele leuke vrienden ook bij PSV. En die deden mee aan een bepaalde wedstrijd waar Mark en ik niet aan meededen.
1: Ja.
0: Op zich niet erg, want je gunt iedereen alles.

0: laten we dat even vooropstellen. Uh-huh. Maar in onze vriendengroepsapp kwam... ik heb een badeentje gewonnen, ik heb een badeentje gewonnen. Won je namelijk bij die wedstrijd de serie, dan won je een badeent.
1: Dat idee
0: vond ik gewoon super grappig. En nogmaals, je gunt iedereen alles.
1: Ja.
0: Maar...
1: Jij wil een badeent.
0: Ik wil niet arrogant doen, maar ik heb natuurlijk wel het een en ander gewonnen in mijn leven op amateurniveau, maar nog nooit een badeend.
1: Nee, die ontbreekt nog in de collectie dan.
0: Toen was ik dus afgelopen zaterdag op een wedstrijd en toen zeiden ze in één keer, weet je, iedereen die de serie heeft gewonnen, die krijgt een badeentje. Nou, ik helemaal in mijn opjes. Die vrienden die waren toevallig niet daar, maar ik dacht echt zoiets van, nou, dit is mijn kans, jongen. Ik mag 4 keer zwemmen. Het is, weet je wel, het is 2 keer dat ik denk, nou, nee. Maar, een beetje afgesproken ook, niet van, dat we, hoe zeg je dat? De boel gaan flessen. Nee. Maar ik had wel tegen een paar clubgenoten gezegd... jongens, jullie liggen bij mijn serie. Ik wil winnen, ik wil die bad eten. Klaar.
1: Doe even kalm.
0: Ja.
1: Kalm aan. Hallo.
0: Nou, toen werd ik een beetje zo opgedreven. Dat gebeurt ook wel eens bij schapen. In dit geval gebeurt het bij mij. Maar toen had ik dus een fantastische tijd. 2 seconden onder mijn inschrijftijd.
1: Nice.
0: En ik dacht echt, bam, die bad eten is voor mij.
1: Ja.
0: Maar naast mij was iemand met een verkeerde tijd ingeschreven. En die was 7 seconden sneller. Om even aan te geven, die 7 seconden sneller heb ik zeg maar op mijn toppunt van mijn leven ook nog nooit gezongen.
1: Oh.
0: Dus nee, dit was gewoon oneerlijk.
1: Ja, jammer.
0: Komt bij. Daarna, de 50 vrij. Dus ik sta daar en ik sta te wachten totdat ik die badeend kan winnen. Want ik had natuurlijk, ik was erop gebrand en het was mijn laatste kans.
1: Ja.
0: Dus ik, alles gegeven, nou echt wel voor dit deel van het seizoen echt wel een goede tijd. 300ste.
1: Oh.
0: 300ste was ik tweede.
1: 300ste.
0: Ik denk, wat is dit, mensen?
1: Dat is minder dan met je ogen knipperen.
0: Precies. Dus ik, weet je wel, heel vervelend. En ik kwam Mark tegen, die was op Facebook. Ik zag, ik heb hem weer niet gevonden. En die bot eens. En dus ik droop af richting de douches.
1: Ja.
0: En toen werd er gezegd, maar dat heb ik dus niet gehoord, dat alle officials een badeentje kregen. Dus hij heeft hem voor mij opgehaald en ik kreeg hem s'avonds. Dat was super lief.
1: Dat is wel ook heel lief.
0: Maar het verhaal gaat verder.
1: Oh jee.
0: Woensdag kom ik dus op de club. Want ik zwem natuurlijk bij een andere club. En bij de Gul is het ook heel gezellig. En toen hadden we het zo over van, hoe is je wedstrijd zaterdag gegaan? Dus ik leg dit hele verhaal nog een keer uit. En toen zei Marianne, die zwam bij mij in de serie. Die zei van, maar die 50 vrij, dat was toch een valse start van diegene naast me? Ik zeg, wat? Toen zei ze, want ik had zoiets van, ik ben niet echt een snelle starter. Maar hoe kan het nou dat iemand met zijn voeten al in het water ligt en mijn voeten nog op het startblok staan? Die had dus gekeken, en wij hebben dus even daar ter plekke gekeken. Die persoon met die 300ste sneller was gedisqualificeerd. Maar dat gebeurt dus nadat die serie die komt op beeld. Hè? Want dan laat ze zien van, wie heeft er als eerste aangetikt?
1: Ja.
0: Daar zitten niet disqualificaties en dergelijke bij. Dat is gewoon letterlijk wie heeft in welke tijd aangetikt.
1: Precies.
0: En daarna komen pas de uitslagen officieel.
1: Ja.
0: Dus zij heeft die badeet onrechtmatig gekregen.
1: Oh.
0: Dus het voelt nu nog meer alsof ik gewoon echt die badeet gewonnen heb.
1: De badeendief.
0: Er zit alleen nog één dingetje aan. Want ik wilde natuurlijk eigenlijk het water uitkomen met zo mijn armen wijd open. En zo van, die badeet is voor mij! Weet je wel, gewoon dat je het gevoel hebt in je eerste binnenbadwedstrijd van het seizoen. Mensen, dit gaat lekker, we zitten er goed in. Eigenlijk kunnen we nu meteen stoppen met het seizoen.
1: Ja.
0: Oh, dat kon niet.
1: Okay.
0: Maar...
1: dat is jammer. Nou ja.
0: Het was wel een leuk verhaal.
1: Ja, maar uiteindelijk, je hebt een badeet.
0: Ik heb een badeet.
1: Je hebt een badeet.
0: Ik ben super gelukkig. Dankjewel voor het vragen.
1: Graag gedaan. Suzanne en Freek komen eraan, maar dit is Kane eerst met Come Together.

0: Ken jij dat gevoel, Rico?
1: Ligt eraan wat je bedoelt.
0: Nou, dat het 30 september is en dat je denkt, nou, het leven gaat toch gewoon door. En ja, dan is het 1 oktober en dan denk je, oh, bijna kerst. Ik ben gisteren al begonnen met mijn eerste kerstfilm dit jaar. Nou, oh, nee, niet dit jaar, dit seizoen.
1: Ik heb het, volgens mij het goede bedje erbij gepakt. Ja. Ik heb niet iets heel kerstrechts, maar ik heb
0: Driving
1: wel een...
0: Driving Home for Christmas?
1: Ja, maar dat is
0: instrumentaal?
1: Nee, die heb ik niet toevallig. Ik heb wel een Weißer Winterwand, is dit.
0: Oh, dat best aardig.
1: Ja, ja, toch? Ja.
0: Nee, maar dat, nee, ik ben echt helemaal in mijn opjes.
1: Ja?
0: Ja, dat ben ik al eigenlijk altijd vanaf 16 september. Dat vind ik altijd een iconische dag.
1: Oké.
0: Okay. Dat is nog maar 100 dagen tot aan kerst. En 100 dagen is aftelbaar. Waarom zit jij te lachen? Dat is namelijk echt waar.
1: Alle getallen zijn aftelbaar.
0: Nee, vanaf 100 dagen voelt het zo.
1: Oké, okay, wiskundig gezien zijn alle getallen,
0: ja,
1: aftelbaar.
0: Ja, hartstikke leuk, wijsneus. Maar... Als je moet tellen vanaf 3512 is het een stuk lastiger dan vanaf 100.
1: Ja, je bent even bezig, maar het kan wel.
0: Ja, natuurlijk. Maar los van dat, heb je niet gewoon het idee dat je denkt, oh ja, dan gaan we straks naar een kerstmarkt. En ja, nee, ik heb nu wel het gevoel van, jammer, het is weer voorbij die mooie zomer, maar we leven ook weer ergens naartoe.
1: Ja, nee, dat gevoel ken ik niet. Nee.
0: Nou, daar zijn we zo redelijk uitgepraat, denk ik.
1: Nee, ik ben misschien, ja, hierin wat, ik vind eerst Sinterklaas.
0: Nee, je vindt eerst jouw verjaardag.
1: Ja, oké, okay, die komt ook nog. Maar die vind ik nog niet. Die vind ik qua feest. Dat is niet per se een feestdag. Voor het hele land. Zo doe ik het. Voor mij wel, maar niet voor het hele land.
0: Ik wil zeggen, wat doen wij dan altijd in die jaar?
1: Ja, jee. Nee, maar ik vind. Je viert eerst Sinterklaas en dan vier je kerst.
0: Ja, maar dat doe ik ook.
1: Ja, maar dat betekent dus ook geen kerstboom voor 5 december.
0: Heb ik ook niet. Dat, ja, betekent... ja, ik heb hem op in een doosje op zolder, want ik ben van duurzaam.
1: En dat betekent dus ook weinig voorpret voor 5 december.
0: Oh nee.
1: Ja, voor mij wel.
0: Nee, joh, vriend.
1: Voor mij is het eerst de Sinterklaas voorpret. Dan vieren we Sinterklaas, of in ieder geval een soort van. En dan mag de kerst beginnen. Sinterklaas eerst.
0: Ja, maar wie zegt dat het een het ander uitsluit, jongen? Ik dacht dat jij niet zo'n hokjesdenker was.
1: In dit geval toevallig wel.
0: Oh, nou nee, ik, ja, ben er echt helemaal van... Nee hoor, echt hartstikke leuk.
1: Net als dat ik echt heilig geloof in het verschil tussen kruid en pepernoten.
0: Oh ja,
1: ja,
0: maar er zit ook een verschil tussen.
1: Ja, dat is absoluut.
0: Absoluut, ja. En ik ben niet merkvast, maar ik vind het op één merk alleen maar lekker.
1: Daar vecht ik voor, ja, dus het verschil tussen kruid en pepernoten. Zeker.
0: Nou, als jij op die barricades gaat staan, draai, ja, ik ondertussen nog een plaatje.
1: Oh ja, dat is goed. Golfjes.
0: Nou,
1: waves van Mr. Props.
0: Ja.

0: heb ik wel eens gehoord in een interview, dat hij al zijn muziek was kwijtgeraakt. Hè? Oeh. Ik ben zo ontzettend blij dat hij deze plaat, Waze, al had uitgebracht, voordat dat gebeurde op zijn computer.
1: Nou, nee, inderdaad.
0: Absoluut. Super vet. Hele goede plaat. Moeten we vaker draaien.
1: Goed.
0: Waar ik ook vaker naartoe moet, en zo niet jij met je leerlingen, dan is het Maduro Dam.
1: Ik vind het heel leuk. Ik ben 2 jaar geleden geloof ik geweest.
0: Ik vind het absoluut hartstikke leuk. Super leerzaam voor onze leerlingen. Maar weet je wat ook zo grappig was?
1: Nou.
0: Ik was daar de laatste keer. Ik ben er 2 keer geweest in mijn leven inmiddels. De eerste keer was toen ik net wel of niet een zusje had. Dat wisten mijn ouders niet meer zeker.
1: Tijdje terug.
0: Want ons Monies is 3 jaar jonger.
1: Oh ja.
0: Dus dat is zeker een tijdje geleden. En inmiddels ben ik 37. Dus kan je nagaan dat nieuwtje er een beetje vanaf is.
1: Ja,
0: maar
1: de meeste gebouwtjes hebben al een ander verfje gehad inmiddels in de tussentijd. Ja.
0: Precies, en het is helemaal anders en zo en dat soort dingen. Maar even voor de goede duidelijkheid, ik was dus 3. Ja?
1: Ja.
0: En er hing vroeger bij ons altijd een foto aan de muur van ik die ergens naartoe kijkt. Waar ik naartoe kijk, weet ik niet, maar in mijn schuin aanzicht, hè, en kijk, dat hing daar. En dat snap ik ook wel, want ik was ook rond die leeftijd in de Efteling geweest. En toen stond ik te huilen bij Roodkapje, want de boze wolf ging haar opeten. En ik snap dat mijn ouders die foto nou niet aan de muur wilden hebben.
1: Met jou huilend? Ja. Dat snap ik misschien ook wel.
0: Want ik was ook wel een vrolijk kind, behalve dan op dat moment.
1: Ja, toen even niet.
0: Ja, precies. Maar ik heb dus verder geen idee. Maar ik was dus zondag in Maduro Dam. Dus ik zei tegen Mark, we gaan die foto proberen na te bootsen. Hij zegt, waar kijk je naar? Ik zeg, weet ik veel. Dus, nou, we hebben geprobeerd. Ik doorgestuurd. Oh ja, ja. En weet je wat voor antwoord ik kreeg na dat oh ja?
1: Nou.
0: Is Maduro Dam veel veranderd? Alsof ik dat nog weet.
1: Nee, waarschijnlijk niet van toen je 3 jaar was.
0: Ja, dat neem ik aan van wel. Maar ik heb toch verder geen... Ja, de markt al, die stond er.
1: Ja,
0: ik neem aan dat hij
1: maar die was er 35 jaar geleden nog niet. Dat weet ik heel erg zeker. Ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: Maar wat weet jij nou nog van toen je 3 was? Ja, ik weet wel dat ik heel blij was dat ik een zusje kreeg. Of een broertje, maar ik kreeg een zusje. Maar ik bedoel...
1: Ja, erg weinig.
0: Ja, nee.
1: Ik weet bijna niks van voor mijn 5e.
0: Dus met andere woorden, de vraag is het veel veranderd? Ja, wat denk je zelf?
1: Weet ik veel.
0: Wat ik wel trouwens heel erg leuk vond, en ik neem aan dat dat nieuw is, is het stuk interactieve gedeelte. Hè? Dat je al naar die shows kan.
1: Ja.
0: En wat was ik trots, Rico.
1: Hoezo?
0: Wat was ik trots. Nou, we waren natuurlijk bij die eerste Vrije Statenvergadering in Dordt, in de Duro Dam.
1: Ja, tuurlijk.
0: En dat voelde
1: niet leuk.
0: Toch wel heel erg chauvinistisch. In volle dankbaarheid en natuurlijk super trots op ons Dordt, ook al zijn we de buren.
1: Ja. Ja. Ja, dat is een leuke voorstelling, is dat.
0: Was erg leuk.
1: Ja,
0: ik vind het zeker een aanrader. En ik vind ook echt dat eigenlijk alle scholen daar naartoe moeten... om beter te weten hoe Nederland in elkaar zit. En vind ik.
1: Ja, wat mij betreft wel. Hartstikke leuk. Ik ga het voorstellen op school.
0: Doen we.
1: Ik ga nog 1 plaatje draaien en dan gaan we jou naar huis sturen. Of in ieder geval naar de sport. Dit is Jonas Blue met My Life, Edge of Desire. Lekker zomers.

0: Jonas Blue en Alive met Edge of Desire hier op Drechtstad FM. Nanna.
1: Hey Rico.
0: Fijn weekend.
1: Of moet je zeggen meneer de Wolf?
0: Je mag meneer de Wolf zeggen, maar dat hoor ik de hele week al. Dus dat is prima zo.
1: Ja. Mijn leerling zegt dat natuurlijk altijd. Wat ga jij doen?
0: Wat ga ik doen? Ik ga de Grand Prix van Bahrein in Maleisië kijken.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat heb ik van het weekend op programma staan. En uiteraard weer met mijn broer lekker naar de film.
1: Welke film?
0: Dat weet ik even niet in mijn hoofd. Dat staat in mijn agenda, maar weet ik niet in mijn hoofd.
1: Nou, zolang je maar op de juiste tijd op de juiste plek bent. En
0: ja,
1: juiste...
0: zaterdag 8 uur 's avonds. Dat gaat lukken. Okay. Dat weet ik aan mijn hoofd. En wat ga ik nog meer doen? Uitslapen. Dat is toch wel een beetje de bedoeling, uiteindelijk.
1: Nou,
0: of in ieder geval, of vroeg naar bed. Dat mag ook.
1: Geniet er hoe dan ook van.
0: Ja. Ga jij nog iets leuks doen dit weekend?
1: Chillen.
0: Cool.
1: Ja, tot zover. Ja,
0: tot zover. Ja. Nou, dankjewel. Jij heel veel plezier met sporten zometeen.
1: Dank u, wij spreken elkaar.
0: Dat gaan we doen.
1: Doeg.
0: En dan gaan wij naar Lost on You. Van LP is dat hier. Op de rest van de FM. Zometeen hoor je nog de stoffenplaat. Die heb ik een keer voor je klaargezet. En dit keer een live versie van een stoffenplaat.

LP met Lost on You op de Restel FM. En het is tijd voor de stoffenplaat. En de stofplaat van deze week is al een heel oud liedje. Het liedje is ouder dan dat we überhaupt muziek op kunnen nemen. Want de geschiedenis van het liedje gaat minstens terug tot de 17e eeuw. Het was toen een drinkliedje. Het is gezongen als zeemanslied. Het is... het wordt in ieder geval, kan je het nog regelmatig horen in bijvoorbeeld een Ierse pub. En dan heb ik het over The Wild Rover. En vandaag in de versie uit de jaren 60 door de Dubliners. The Wild Rover, een rover is in dit geval niet iemand die als in dief, zeg maar. Maar een rover is iemand die een beetje een wild bestaan leidt. Een zwerver. Is niet helemaal het goede woord. Maar iemand die wel zonder al te veel zorgen, lekker, zonder zorgen, zonder trammeland, gewoon lekker door het leven heen gaat, zeg maar. En een Wild Rover is dus iemand die het wel neemt van het leven. Het gewoon zoals het komt. Iemand met een beetje wilde haren. Ik denk dat misschien dat ook wel een goede is. deze man. Die je in het liedje hoort, zeg maar, eigenlijk die bezongen wordt. Die komt terug in zijn geboortestad, gaat naar de pub. Mag daar niet op de pof iets kopen. Totdat hij gouden munten laat zien. En dan krijgt hij de beste drank van het huis aangeboden. En zingt hij over, ik wil eigenlijk toch wel een beetje mijn wilde haren kwijtraken. Dat is eigenlijk een beetje waar het over gaat. Wordt ook bij geklapt. Dat is eigenlijk toch ook wel een beetje de bedoeling. Dus ik zou zeggen, doe vooral gezellig mee. De live versie van The Wild Rover door de Dubliners hoor je hier. Hey.

Ronde met Circles hier op Drechtstad FM. Ik heb een wisje dat voor je. En de wisje dat van vandaag gaat over de wet van Benford. En de wet van Benford zegt dat als je een verzameling aan gegevens hebt, getallen in dit geval, die natuurlijk voorkomen, dus je hebt ze gemeten of wat dan ook, hè, vooral dat, gemeten, dan komt de 1 als begincijfer het vaakst voor, dan de 2, dan de 3 enzovoort, tot en met de 9. 0 is meestal geen begincijfer. En dat is ook dus niet een beetje verschil. Nee. De 1 aan het begin van een getal, bij natuurlijke dingen dus, 30% kans dat het eerste cijfer een 1 is en maar 4,6% kans dat het eerste cijfer een 9 is. Dus dat betekent dus dat bij random getallen, hè, daar komen de begincijfers allemaal ongeveer even vaak voor. En zo kan je dus eventueel zien of er met gegevens geknoeid is. Want ja, gegevens, de begincijfers kunnen dus maar een paar keer voorkomen. Dus dat is de wet van Benford. Nou ja, ben je daar ook weer helemaal van op de hoogte? Lengte van rivieren, ik heb nog even een opsommingje. Lengte van rivieren, oppervlakte van meren, hoogtes van bergen, wiskundige getallen, getallen uit kranten en tijdschriften. Allemaal van dat soort getallen. 30% kans dat dat met een 1 start. Nou, weet je dat ook weer. Het is geen tragedie, maar daar zingen de Bee Gees wel over. Uit een nummer uit 1979 is dit dus de Bee Gees.

Offenbach met Be Mine hoorde je op de Rechtsstad FM. Het ene laatste plaatje van vanavond. Want ja, het zit er alweer op. Het is tijd. We moeten afsluiten. Het is niet anders. Ik ga je een heel fijn weekend wensen. Geen dingen doen die ik ook niet zou doen. En geniet lekker van het mooie weer. Hè? Want dat gaat sowieso gebeuren dit weekend. Ik ga afsluiten met iets wat ik vandaag totaal niet had. Daniel Pouter, dit is Bad Day. Tot volgende week. Doei doei.

0: ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia aan de Kruiskade is op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Dat heeft te maken met een eerder al afgelast optreden van de rapper Joey AK. Er waren signalen dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Joey AK kreeg eerder al een gebiedsverbod opgelegd, waardoor zijn optreden in Philatalia niet kon doorgaan. De Amsterdamse rapper heeft een omstreden imago. Hij is in verband gebracht met ontvoering, gijzeling, mishandeling en beroving. Europese landen overwegen om miljoenen vaten diesel uit de noodvoorraden te halen. Dat plan volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. En dat dreigement heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz, waardoor de brandstoftoevoer uit de Persische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Nederland is een van de landen met een grote strategische dieselvoorraad. Die voorraad ligt voor het grootste deel opgeslagen in tanks op de Maasvlakte en in de Europoort. Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen om zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Ooit had van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro, maar daar is bijna niks meer van over. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. En dat zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. En dan het weer. Helder vanavond en vannacht. Het koelt af naar 8 graden en er kan mist ontstaan. Morgen en ook zondag, periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt.

0: jouw radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De Rotterdamse club Philatalia aan de Kruiskade is op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Dat heeft te maken met een eerder al afgelast optreden van de rapper Joey AK. Er waren signalen dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Joey AK kreeg eerder al een gebiedsverbod opgelegd, waardoor zijn optreden in Philatalia niet kon doorgaan. De Amsterdamse rapper heeft een omstreden imago. Hij is in verband gebracht met ontvoering, gijzeling, mishandeling en beroving. Europese landen overwegen om miljoenen vaten diesel uit de noodvoorraden te halen. Dat plan volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. En dat dreigement heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz, waardoor de brandstoftoevoer uit de Perzische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Nederland is een van de landen met een grote strategische dieselvoorraad. Die voorraad ligt voor het grootste deel opgeslagen in tanks op de Maasvlakte en in de Europoort. Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen om zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Ooit had van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro, maar daar is bijna niks meer van over. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. En dat zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. En dan het weer. Helder vanavond en vannacht. Het koelt af naar 8 graden en er kan mist ontstaan. Morgen en ook zondag, periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
6: Drechtstad FM.
0: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson.

allemaal. We gaan in ieder geval 2 uur lang weer heerlijke techno, nieuwe techno draaien. Die mix ik aan elkaar. Paul Henderson. We hebben weer leuke namen. We beginnen gelijk goed met Neatech en Hypno Dubby. Dat is de titel van de plaat. Dan hebben we nog Marco Bailey. Komt er voorbij, heb ik zo snel gezien. Drum Complex. Wat hebben we nog meer? Percy X. Nou goed. Genoeg om 2 uur te vullen. Dan meer zelfs. Dus we moeten even doormixen. In ieder geval 2 uur lang techno op jouw radio.

Ja, dan zit het alweer bijna op voor dit uur dan. Zometeen in de tweede uur zijn we gewoon weer terug. En dan hebben we nog hele grote namen die voorbij komen. Marco Bailey, onder andere. We gaan een remix draaien van Mark Broom. Mr. Mark Broom heeft die remix gemaakt. En zoals beloofd, Percy X komt ook nog voorbij. Zometeen allemaal dat in het tweede uur. Dus graag tot zo, na het nieuws.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
6: Drechtstad FM.
0: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. All

doen we dus gelijk goed. Dan beginnen we met... Wie is dit? Sen en 256 Colors. En het nummer heet Atomo. Daar beginnen we mee. Zo tegen wat opbouwen naar wat heftiger spul, zoals je elke week al gewend bent. Zeker blijven luisteren. Nog een uur lang techno op jouw radio.

dan zit het alweer bijna op voor deze week. Mocht er geen genoeg van krijgen, dan kan je dat altijd natuurlijk terugluisteren bij de uitzendingen gemist van RTW Papendrecht. Drecht FM. Of bij Atos Radio. Want het wordt ook eens een keer herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drecht FM. Dus als je op vrijdagavond luistert, dan kan je dat morgen weer. En nu gaan we dus mee stoppen. Maar dat wordt wel weer ook op SoundCloud gezet. Dus dan kan je ook weer andere uitzendingen terugluisteren. Ik moet ook nog een aantal van de weken ervoor eigenlijk nog uploaden. Die zijn eigenlijk nog niet geplaatst. Dus er komen nog heel veel dingen op SoundCloud. Kijk voor meer informatie op www.basicbeats.nl. Ik ga nog een plaatje achteraan plakken. En dan hoop ik dat je genoten hebt. En dan graag tot volgende week.

0: Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click & Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad.

Een hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Het is studio time. En dat zat toch wel heel erg fijn. En ik hoor mijn eigen ontiegelijk hard.
1: Ja, show me.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... Zo, ik kom inderdaad ook al aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release...
2: Van Bogoria toen, Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan het andere niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Dat, heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwe nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
1: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
1: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het. En het betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Mm-hmm.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen. Om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins. En ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment... De tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je, waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert altijd orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd... een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Nightmare gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Nightmare carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken.
0: Oké.
2: Ja.
0: Uh-huh.

0: Oké, okay, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
1: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, okay, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
1: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album.
0: Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja. Ja, die klinkt beter, hè?
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, ja zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keer ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met die ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnenkomt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja.
1: Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan nog bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet over technisch gebied? Of gaat het dan gewoon een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je een praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien de vraag hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet of die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band... jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, je komt elkaar tegen, want je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Weet je? Toen ik als puber daarnaar luister. Dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoenen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow. Dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriaans met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja. Ja.
0: Gaan we naar luisteren, denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb je hem klaarstaan?
2: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je die een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, wat dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Night Area, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebben. Dus natuurlijk allemaal met zo'n halsen en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen. En later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat hebben ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar ja, die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie onze eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om onze alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. En, dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari of februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Record Planet Record in Eindhoven, in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag nog naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Oké. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Ja. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hey. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, is weer wat anders als gitaar. Ja. Okay.
1: Knik eens over Toms.
0: Ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja, en dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Een goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers, natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met de Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten, The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen en in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. En werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan zet, dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat. Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook echt vlak voor zijn dood. Ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Maar dit is een heel bijzonder iets. En daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder gepest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Dankbaar ervoor.
0: Oké, nou laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral ook toen ik dat nummer luisterde. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan nog op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Ik bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt. Om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die teksten op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen Melody en ik al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria albums.
2: Ja. Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we er mee geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam. Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja, ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat op die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker ook dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van de Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Dus dan, ja, er komt nog iets heel gaafs en groots aan. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zo mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet. Mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maand, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, en zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met de Ravenna die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie, hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar,
0: dat wel, maar... Heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waar we dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria, hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerst zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje vuld dat het aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen. Hè? En dat is dan de productie, zeg maar. Dat je wel dingen passend krijgt als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè? Van joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Uh-huh. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
0: Nee, daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee hoor, maar bedoel je. Maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
2: Ja,
0: in alles.
2: Nou ja, zeker.
0: Maar het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja. Uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden. Ja.

0: wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Oké.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een ander soort publiek, wat we altijd, niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30-man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd letterlijk met een naaimachine backstage zit. We hebben een lichtman, eigen lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je echt, je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's spieken. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element. Ja, een beetje een verademing dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus ja, die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder, weet je wel. Dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En dat het, Hallux bij mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch, als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter te staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot zijn recht.
2: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen, het heeft allebei wat, maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Gewoon. Ja. Ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Dus anders spelen als dat.
1: Dat is zeker waar. Dus een heel ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd, is er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal, als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus, doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van, vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merch tent om mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is dat gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan en had Harry Saxion gezegd, maar Mark die speelt, die man kwam uit Zoetermeer, die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus die man was keurig naar Zoetermeer gekomen, maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die ze vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen, want Harry had gezegd dat je.
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar we horen over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
0: Ja.
1: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
0: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
1: gaan. Ja, ja, dat zou. Maar ja, dromen moet je blijven hebben. Ja, anders is het klaar. En, dus daar dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk. Graag zelfs, ja.
0: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed, joh.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dit was deze week voor TNT. Was dat zover? Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Yeah. Zijn hier de gast.
1: Ja.
0: Oké, goed weekend allemaal en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dank jullie wel.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dregstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.